eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info, checkfunnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Miel op Vanix.
1: Victoni. Slick. Your city, your sound.
0: Vanix.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

kamertjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met anderen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: geleerd.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment. Cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: On the Block.
1: Ja, Pride draait natuurlijk om jezelf zijn, jezelf durven laten zien en vooral lekker doen waar jij gelukkig van wordt. Nou, als iemand daar een queen in is, dan is het wel onze volgende gast. We hebben namelijk een hele sexy drag queen bij ons in de studio. Een persoonlijkheid die minstens zo groot is als de tits. Een van mijn favoriete Rotterdamse queen, de geweldige Maybelline, is here.
2: Hey schatten, hallo Funnex, hoe is het met iedereen?
1: Ja, goed. Hey Maybelline, hoe is de Pride Week voor jou?
2: Chaotisch, ja. Vermoeiend, warm. Maar het is oké. Weet je, we fixen het. Ik vind het leuk om blij mensen te zien. En weet je, aan het einde van de maand ben ik ook enorm blij als alles binnenkomt. Dus dat is ook fijn.
1: Ik kan me voorstellen, wat heb je allemaal gedaan?
2: Ik heb bij de Prikfestival gestaan voor de caravan. Ik heb voor ferryboot gestaan. Ik heb voor Club Meid X-Ferry gestaan. Ik heb van alle dingen gedaan, privé-eventjes. Het is lekker bezig. Het is natuurlijk onze Olympics voor drag queens. Dus,
1: ja, letterlijk.
2: Ja, het is wel... Het is bezig. Maar ik ben ook blij dat ik gisteren even kon rusten. Ja.
1: Snap ik. Ja, en je zegt drag queens. Jij bent een drag queen. Mm-hmm. Voor de mensen die dat niet weten, wat is dat?
2: Ja, een drag queen. Voor iedereen is het net ietsje anders. Maar globaal gezien, drag is natuurlijk een bepaald soort kunstvorm. Maar vooral, ik ben natuurlijk normaal een cis gay man.
1: Ja.
2: En dan wat ik dan doe als ik in drag ben, ik kleed me meer naar het vrouwelijke toe. Dus als het ware, weet je, de vormen zijn wat vrouwelijker bij mij. Dus ik heb dan opeens borsten, heupen, weet je, een mooi groot haar, weet je, mooie make-up. Dus ik zit meer in een vrouwelijke vorm. Weet je, sommige mensen hebben meer kunstzinnig in een drag. Dus die zijn meer wat meer abstracter in die omschrijving. En sommige mensen zijn ultra femme, die lijken letterlijk bijna op vrouwen, als het ware. Dus weet je, zo zou je het kunnen beschrijven.
1: En hoe ben je er überhaupt achter gekomen dat jij drag leuk vindt?
2: Nou, het is eigenlijk uit verveling ontstaan. Ik was vroeger deed ik theater. En toen deed ik heel veel vrouwelijke rollen aannemen. Ik vond de vrouwelijke typetjes spelen vond ik super leuk. En toen uiteindelijk toen kwam ik een beetje in contact met drag queen tutorials die ik zag op YouTube. En dan dacht ik, oh, ik kan dat. 100%. Maar officieel drag queen. Ik stempel erop, pak het in, gooi het weg. Maar toen ben ik een beetje begonnen met make-up. Toen kocht ik ook een pruik om de look compleet te maken. Kleding. Ik had ook een beetje in de ballroom scene. Dus toen kon ik ook een beetje aan mijn performance skills werken daar. Mm-hmm. Zo ben ik eigenlijk een beetje gaan groeien naar de drag queen die ik nu ben.
1: Nice. Maar als ik jou zo zie in drag. Weet je, je hebt zo ontzettend veel aan. Mooie kleding, pruik, alles. Is dat niet ontzettend duur?
2: Ja, ontzettend duur en ontzettend

0: Waar, maar het is vooral, ik denk, weet je, je kan veel dingen uitbesteden. Dus bijvoorbeeld sommige mensen laten kleding maken. Sommige mensen die laten hun pruiken maken, alles op en eraan. Of laten make-up zelfs doen. Mm-hmm. Maar ik denk als je zoveel mogelijk zelf doet, dat je daar enorm veel baat bij hebt. Als in, dat je dan enorm veel bespaart. En het is ook leuk voor je creativiteit, want je kan echt dingen vormen zoals je zelf wilt. Vaak wel, vaak wel. Ik probeer vaak mijn pruiken en mijn outfits wel zelf te maken. Of anders, als ik ze koop, leuk te stylen naar mijn, hoe ik het wil hebben, zeg maar.
1: Nice. Hey, is er iets wat in Maybelline zit waarbij jij denkt, ja, ik zou willen dat Jimmy ook dat meer heeft.
0: Oh, een grote reet.
1: Grote tieten.
0: Grote tieten. Nou, geen grote tieten van mij. Dat vinden de boys niet zo leuk. Maar Maybelline heeft wel echt een hele grote reet. Ja, maar dat is die bank, hè. Dat is die bankvulling. Ja.
1: Oh, ja.
0: Is top.
1: Ja, dat is gewoon het geheim. Dus achter die grote billen van de queens.
0: Ja, er zitten een paar banken in Rotterdam zijn kapot door mij. Ja, is echt zo.
1: Hey, de laatste jaren is drag veel meer gewoon in zicht als we kijken naar tv. Bijvoorbeeld, nou, denk aan Make Up Your Mind. Welke BN'er zou jij nou echt heel graag in een fully makeover willen zien?
0: BN'er, heel eerlijk. Pak Roy Donders weer terug naar de gay community. Naar de LHBT community. Pak hem terug. Laat hem weer voelen hoe het is om een echte queer persoon te zijn. Laten we het gewoon proberen. En weet je, als hij het niet leuk vindt, kan hij altijd weer terug naar zijn oude kinderen.
1: Dus jij zou hem wel even die makeover willen geven?
0: Ja, tuurlijk. Echt die harde krullen, schat. Die harde krullen.
1: Ik heb er zin in. Hey, Maybelline, jij blijft nog even lekker bij ons. Want wij gaan zometeen de queers spelen. Snap je? Queers.
0: I love it.
1: Queer quiz.
0: Queer quiz. Ook mogen de creativiteit. Het stopt niet. Het stopt niet.
1: I know.
2: ADF Eentje. Featuring Karel. Zomerbloesje.

0: Ja, we hebben nog steeds Maybelline in de studio. En het is tijd voor de queers, oftewel een quiz over de queer community. En we hebben quizmaster Jens. Jens, vertel, wat gaan we doen?
1: Ja, ik heb zometeen voor jullie 5 vragen over queer in het algemeen.
2: Oh nee.
1: En als jullie denken het antwoord juist te weten, roep alsjeblieft je naam. Dan krijg je de beurt en dan moet je het juiste antwoord geven. Zo niet, dan gaat het punt natuurlijk naar de ander. Of dan krijgt de ander nog een kans om het goed te raden.
2: Oh shit.
1: En degene die natuurlijk de meeste antwoorden goed heeft, is de queers queen van deze avond.
0: En wat winnen we dan?
1: De titel? De eer?
3: De eer. Okay. Van de eer. Ja. En 50.000 euro.
0: Ja, oh my god. Leuk.
1: Nee, een trip naar Aruba.
0: Oh, Jens is een beetje als onze RuPaul nu.
3: Eerlijk. Ja. Het mist een pruik. We gaan het voor je fixen. Ik kan even voor je maken.
1: Alright.
0: Oké, we zijn ready, denk ik.
1: Ja, oké. Dan de eerste vraag. Waar staat de P voor in de LGBT?
0: Jimmy!
1: Plus.
0: Wat zegt ze wel?
1: Dat is helemaal goed.
0: Yes! LGBTQIA plus?
3: Ja, dat is de P.
0: Oh, de P.
3: De P staat voor pan.
0: Pansexual.
1: Ja.
0: Oké, nou goed.
1: Alright. 1-1 over Jimmy. Ja. En de tweede. Nederland was natuurlijk het eerste land waar het homohuwelijk mocht. Maar welk land was als tweede?
0: Naomi.
1: Naomi was het eerste. Was dat het tweede land? Ja.
0: Ik heb echt geen idee, maar ik ga toch gokken.
3: Oké.
0: Frankrijk.
3: Oh. Nee, verkeerd schot. Ja. Naar huis jij. Nee, ik zit te denken, oh mijn god, ik weet niet. België.
1: Dat is helemaal goed.
3: Hou je mel.
1: België. Ja, België kwam in 2003. Die kwamen daar toen als tweede land mee.
3: Oh, hey, okay.
0: Ja. Jimmy gaat goed, ja.
1: Oké, en de derde vraag. Welke popster wordt ook wel een Mother Monster genoemd?
0: Naomi.
3: Oh, jij.
0: Okay. Lady Gaga.
1: Zeker, helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Staat 2-1 en je moet echt nog een inhaalslag maken.
0: Oké,
1: weer een popster vraag. Welke queer popster zong Grace Kelly, Big Girl en Relax, Take It Easy?
3: Wil je niet je naam zeggen?
0: Take it easy.
3: Ja. Op radio, ik weet het niet.
0: Mika.
1: Ja, helemaal goed. 2-2. We hebben nog één vraag natuurlijk.
3: Oh.
1: En deze is ook best wel de moeilijkste.
0: Oké. Okay.
1: Welke Romeinse keizer trouwde in de eerste eeuw na Christus als bruid, een bruid met de naam Pythagoras? Dat is niet de wiskundige trouwens.
3: Oh, Jimmy, Julius Caesar.
1: Nee. Wel een andere hele bekende Romeinse keizer.
0: Een hele bekende?
1: Ja.
0: Ik ken ze allemaal niet.
1: Nee.
3: Chaka Khan.
1: Dat was Keizer Nero. Dat is toch een van de meest vroegste persoon die met hetzelfde geslacht is getrouwd.
0: Oké.
1: Zo interessant. Maar omdat het gelijk is, heb ik nog een schattingsvraag klaarstaan.
0: Okay.
3: Oh nee.
1: Het is natuurlijk ook 25 jaar nu dat het homohuwelijk in Nederland is.
0: Ja.
1: Maar hoeveel huwelijken zijn tussen personen met hetzelfde geslacht geweest in de eerste 20 jaar dat dit in Nederland kon?
0: Ja, ik schaam me nu al.
3: Ik schaam me nu
1: dan. Jullie mogen dus allebei een antwoord geven. En die dichtstbij zit, die is de queers queen.
3: Nou, je hoort het, queers queen. Jij mag beginnen, want het is jouw studio.
0: Oh ja. Even denken, 25 jaar.
1: Ja, dus de eerste 20 jaar, hoeveel?
0: De eerste 20 jaar? Oh, ik durf echt niks te zeggen.
3: Ik doe het voor de community.
0: Oké, ik doe het voor de community. nou, laten we zeggen 4.000. Dat is echt heel weinig, hè?
3: Ik vind dat je het goed doet.
0: Oké, 4.000.
3: Ik wil 4.001.
1: Oké, maar zou ik een tromgeroffel mogen?
0: Ja.
1: Jimmy, oftewel Maybelline, zat er dichtstbij. Maar echt alsnog heel ver vanaf.
0: Ja, dat is echt heel weinig. Ja, hoeveel is het? Ja,
1: nee, het goede antwoord was 28.000. Dus jullie zaten er wel een beetje ver van. Maar het is gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Oh mijn god, ik kon naar Aruba. Yes.
0: Hey.
3: Waar is mijn 50.000 euro? Mr. Beast, waar ben je?
0: Oh, maar wat ontzettend veel mensen die getrouwd zijn.
3: Enorm, bijna te veel. Nee. Nee, maar heel eerlijk, ik denk dat een groot deel ook lesbiennes is. Want lesbiennes, zij trouwen.
1: Dat klopt trouwens, want ik heb precies de cijfers. Er waren 15.000 van die 28.000 waren dus tussen vrouwen. En de andere, de 13.000, waren tussen mannen.
3: Maar voilà, ja, die gays zijn iets te... Ja, nee, ja, je weet hoe dat gaat. Ik ga niet te veel zeggen erover, maar je snapt precies wat ik bedoel.
0: Ik snap helemaal niks. Maybelline, thank you so much for coming.
3: Dankjewel, Naomi, schatje.
0: Ik vond het heel gezellig. En we zien elkaar in Rotterdam, schat.
3: Rotterdam, schat.

0: Ja, voor veel queer mensen is de kerk niet meteen de plek waar je denkt, hier ben ik veilig en helemaal mezelf. Maar toch wordt er in Amsterdam al jaren een Pride-kerkdienst georganiseerd. Juist om te laten zien, je mag hier jezelf zijn en jij bent welkom. Annelies is zelf queer en is al bijna 10 jaar dominee van de Keizergrachtskerk. En Willy is al 40 jaar vechter voor gelijkheid voor leden van de roze gemeenschap binnen de kerk. Annelies en Willy, welkom bij De Blok.
1: Dankjewel.
2: Wel, zeiden wij in koor.
0: Ja, inderdaad.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, ik las dit, ik hoor dit en ik dacht, wat ontzettend bijzonder. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
1: Daar moet ik een antwoord op geven, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Nou, we zijn uitgenodigd in 2007, als ik me niet vergis, door Gay Business Amsterdam. Dat was toen de partij die de Pride organiseerde. En die zeiden, we willen eigenlijk ook graag een dienst. En toen zijn we op het Rembrandtplein begonnen. En daar kwamen gelijk 250 mensen op af. Het jaar daarna stonden we op het Homo-monument. We moesten eerst heel veel blikjes aan de kant leggen. Dus dat was wat een gedoe. En dat deden we ook wel schrijfweliger. Dus we kwamen niet helemaal goed toe aan het goed organiseren van zo'n dienst. En toen een jaar later zijn we in de Keizergrachtskerk terechtgekomen. Met stadspredikant Abeltje Hogekamp. En sinds die tijd zitten we op die locatie. Dus we zijn uitgenodigd en we hebben de uitnodiging aangenomen. En dat nou, is een goede beslissing geweest.
2: Ja, sindsdien is het vast prik, hè?
1: Ja.
2: Elk jaar
1: in
2: augustus, Pride Kerkdienst.
1: Ja, de eerste zondag van augustus.
0: Ja. Ja. En afgelopen zondag was die dus. Mm-hmm. Hoe was het?
2: Nou, het zat weer helemaal vol.
1: Ja.
2: En ik vond het zelf ontzettend ontroerend. Gene Robinson, de bisschop, was bij ons. Die hield de uitleg of de preek. En dat was heel bijzonder. Want hij was de eerste openlijk homoseksuele bisschop.
1: Mm-hmm.
2: En hij vertelde zijn verhaal dat toen hij een hele poos geleden tot bisschop werd gewijd, zoals dat dan heet, dat hij zo'n kogelvrij vest aan moest. En dat hij zijn eerste doodsbedreiging al binnen had voordat hij weer thuis kwam.
1: Ja, heel heftig verhaal.
2: Ja, en heel indrukwekkend en een hele ontwapenende, lieve, warme man.
1: Ja.
2: Het geeft meteen de dubbelheid aan van zo'n kerkdienst.
0: Ja, want hoe wordt er gereageerd vanuit de kerkelijke gemeenschap hierop?
1: Nou, ik kan wel zeggen, vanuit de Keizergrachtskerkgemeente, heel goed. Na een jaar of 6, 7 of zo, besloot de Keizergrachtskerkgemeente om niet voor de Pride Kerkdienst uit te vieren, maar gewoon tegelijk.
2: Mm.
1: Dus het samen te doen. Dus wat betreft die gemeenschap heel positief. Eigenlijk hoor ik niet zoveel negatieve geluiden uit den landen over de Pride Kerkdienst. Dus eigenlijk ook nooit echt gehoord, moet ik eerlijk zeggen.
2: Mm.
1: Het is meer een kwestie van smaak. Het is meestal een uitbundige dienst waarin mensen ook welkom zijn die weinig met geloof en kerk hebben.
0: Ja.
1: We nodigen ook wel eens iemand uit om te zingen. Ook wel eens een drag. Dolly Belle Fleur is wel eens geweest bijvoorbeeld. Ja, ja dat moet je net leuk vinden
2: ballroom
1: in de kerkdienst.
2: Scene.
1: Ballroom vorig jaar.
2: Geweldig.
1: Ja, de Ballroom Pride hadden we vorig jaar.
0: Runway in de kerk.
1: Net geen runway, maar wel de ballroomcommissie van Pride Amsterdam. En die hebben in hun stijl hebben ze het Bijbelverhaal van David en Jonathan. Of nee, David en Goliath uitgebeeld.
2: Was het Battle of Love? Of zo?
1: Battle of Love, ja.
0: Wat ontzettend bijzonder.
1: Ja. Ja.
0: Hey, wat doet het met queer mensen dan die naar de kerk gaan? Wat voor verhalen hoor je? Wat zie je?
2: Ja, er zijn mensen die speciaal uit Limburg, geloof ik, ook komen om deze dienst mee te maken.
0: Ja.
2: Dat zegt ook iets, want zo bijzonder is het dus voor mensen. En zo weinig wordt dat queer zijn ook zichtbaar gemaakt, gevierd. En dat doen wij wel echt. We vieren het. Het is niet dat het getolereerd wordt, maar het wordt gevierd.
0: Mm-hmm.
2: En het is dus een dienst met een lach en een traan.
1: Ja.
2: Het is ontzettend urgent. We hebben ook stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn bijvoorbeeld. Met een kaars en stilte. Je voelt allemaal, dit is zo ongelooflijk belangrijk.
0: Ja.
2: En het is ook een grote vreugde als we de liederen zingen. Het wordt met z'n allen zo helemaal uit volle borst gezongen en kippenvel.
1: Ja.
2: En
1: bij voorbaat komt iedereen ook al met een goed humeur weer binnen.
2: Ja.
1: Er wordt ook heel wat afgesnotterd. Maar dat is niet omdat ze het zo vreselijk vinden, maar omdat mensen...
2: Hopen wij dan.
1: Nou, dat hebben we nooit gemerkt. Met meer een gevoel van thuiskomen.
2: Ja.
1: Hè? Dus van herkenning en dat mag er allemaal zijn.
2: Mag ik helemaal zijn zoals ik ben. En je bent geliefd, no matter what.
0: Ja,
1: zo is het. Ja.
0: Dat is zo belangrijk. Annelies en Willy, ik vind het hartverwarmend om dit te horen. Jullie erover praten. En dat dit kan en mag. Dat we dit kunnen doen.
1: Ja, nou ja, het leuke is van de Pride Kerkdienst. Het is een officiële kerkdienst van de Protestantse Kerk Amsterdam. Dus het staat gewoon op het rooster. Maar het is ook een officiële activiteit van Pride Amsterdam.
0: Geweldig.
1: En ik vind het heel mooi dat die twee dingen samenkomen. En ja, zowel de Pride heeft de kerk iets te vertellen. En de kerk heeft Pride iets te vertellen. Even kort door de bocht.
0: Ja,
1: en
0: dat kunnen we van elkaar leren.
1: In die dienst. Ja. Ja, ja.
0: En de verbinding.
1: De verbinding, precies. Ja.
2: Ja. Ja, en het is ook als queer persoon is het gewoon ontzettend belangrijk om ook je plek op te eisen. Mm-hmm. Dat we ons ook niet weg laten stoppen in een hoekje in de kerk, of dat we uit de kerk geduwd worden. Nee, wij zijn ook de kerk. En wij claimen onze plek. En we vieren dat we allemaal kinderen van God zijn, queer of niet queer. Ja. Welke huidskleur dan ook.
1: Ja. En dat er verhalen van ons zijn ook, hè, uit de traditie. En dat die niet behoren aan een bepaalde groep mensen, maar dat die van iedereen zijn. Niet alleen van gelovige queers, maar van alle queers. Hè. Dus die kunnen daar zich in herkennen en hun eigen verhaal mee vertellen.
0: Ja. Dank jullie wel, Annelies en Willy. Dank jullie wel.
1: Tot je dienst.
2: Ik kan het nog eindeloos vertellen, maar we houden op.
0: Ja, hè.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle...

0: garantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Pas. Zijn we beland? Ik draai door!
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
3: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.

0: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: dinsdag in de Blok.
1: Ik hou echt van lekker wijnen op het terras. Ja, een goed glas wijn, een hapje erbij vind ik helemaal lekker. En onze volgende gasten die houden daar ook van. Maar zij bleven niet alleen met hun wijntje op het terras zitten. Nee, sterker nog, zij openden hun eigen wijn- en kaasbar genaamd Juni Rotterdam. En die plek is inmiddels een grote hit. Ze staan zelfs op het punt om uit te breiden. Nou, Puk en Nienke, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
1: Zeiden ze ik hoor.
3: Ja, dat kunnen we ondertussen goed.
4: Dat kan nog vaak gebeuren.
1: Ja, dat snap ik. Als je zoveel werkt met elkaar.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Hey, jullie zijn super jong. 27 en 28 en nu al een eigen bar. Hoe dan?
2: Ja, waar is dit begonnen? Echt bij een droom die we samen hadden. En nu iets langer dan een jaar geleden hebben kunnen realiseren.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat beter dan dat we ooit hadden durven dromen. Dus dat is echt heel erg leuk. Ja.
1: En hoe heb je dat kunnen realiseren dan?
4: We zijn begonnen met een crowdfunding.
1: Ja.
4: Dus nu anderhalf jaar geleden afgerond ongeveer.
1: Mm-hmm.
4: Hoeveel hadden we er? 55?
2: Ja, 55.000. Ja. Ja.
4: En uiteindelijk echt superveel zelf gedaan. Zodat we het binnen dat bedrag allemaal hebben kunnen realiseren. En nu, ik denk daardoor ook, omdat we met dat bedrag zijn begonnen, het nu al aan het uitbreiden.
2: Ja.
4: Super bijzonder.
2: Ja.
1: Super bijzonder. Het is ook echt een echte wijn- en kaasbar. Ik vind het geweldig. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Ja, best wel specifiek inderdaad. Komt echt volledig uit een passie voor beide dingen. En iets wat we gewoon heel erg lekker vinden om samen te eten en te drinken. Maar ook iets wat voor ons een soort van bijna praktisch heel handig werd. Dat kaas gewoon iets is wat gewoon is wat het is. En wijn ook. En zeker met ons die geen ervaring echt in de keuken hebben. Was dat ook wel gewoon een hele goede optie. En gewoon een plek waar je dat een beetje ongegeneerd kan nuttigen. Dat, ja.
1: Ja, heerlijk. En inmiddels gaat het zo goed dat jullie nog een vestiging gaan openen in Schiedam. En daar hebben jullie ook een crowdfunding voor gestart. Vertel.
4: Ja, dat kwam een beetje snel op ons pad eigenlijk. We hadden dus in eerste instantie bedacht dat we dus het pand naast de bestaande Juni zouden overnemen.
1: Uh-huh.
4: Dat hebben we gedaan. En dat was heel fijn, want daar hoefden we geen crowdfunding voor te doen. Dus dat konden we eigenlijk met de winst van vorig jaar allemaal realiseren. Wat op zich natuurlijk echt wel bizar is. En toen kwam dit op ons pad. Dat is een pandje waar we echt 3 jaar geleden interesse in hebben getoond. Mm. En toen werden we opeens gebeld met van, willen jullie dit doen? En wij waren van, ja, I guess. Maar toen hadden we daar natuurlijk geen geld meer voor. Dus toen moesten we weer even opnieuw beginnen met crowdfunden.
2: Ja.
4: En ook weer met community opbouwen. Want in Rotterdam hebben we natuurlijk wel een redelijk gevestigd publiek.
2: Ja.
4: Maar in Schiedam zijn we nog best redelijk onbekend.
2: Ja.
4: Ik woon daar, maar dat is eigenlijk het enige.
2: En het zorgt er inderdaad ook voor dat je gewoon mensen in de omgeving erbij kan betrekken. Mm. En ook dat je eigenlijk een soort pagina hebt waarin gelijk in één oogopslag duidelijk wordt wat je gaat doen en wat je plannen zijn.
1: Mm.
2: Dus dat werkt wel echt goed, goed voor ons en ook voor dit volgende avontuur. Yeah.
1: En hoe vorm je die gemeenschap dan daar? Hoe doe je dat?
4: Ja, ik denk door het er met heel veel mensen over te hebben.
1: Ja.
4: Het grappige is dat we echt, ik denk, een maand geleden al wat shirtjes hebben laten maken met gewoon een logo. En dus op de achterkant een wijnbar November, want zo gaat het heten.
1: Mm-hmm.
4: En ons personeel draagt dus af en toe als er een shirtje op de vloer. En dan is iedereen van, wat is dat?
1: November? Dat heet toch juni?
2: Ja, precies.
4: Waar zijn we?
2: Ja, precies.
1: Hey, waar komen die namen eigenlijk vandaan?
4: Dat is een goede vraag.
2: Ja, juni komt echt vanuit een soort gewoon favoriete maand van het jaar, stiekem eigenlijk, mm-hmm. voor mij. En gewoon de sfeer die we het hele jaar door daar vast willen houden. Plus, we vinden juni ook gewoon een heel leuk woord. Het is gewoon een heel leuk Nederlands woord.
4: En die zijn er niet zoveel.
2: Ja, voor je het weet staat het, staat het op de gevel en daar ga je. Ja.
1: En november dan?
4: Ja, dat was eigenlijk natuurlijk een heel logisch vervolg op wat we nu doen met juni. We wilden wel een beetje in dat maanden idee blijven. En nou, iedereen was van, ja, noem het juli.

0: Ik dacht echt, ja, leuk idee, maar ook een beetje verwarrend misschien.
1: Ja.
0: Dus toen zijn we bij november gestrand, omdat dat pandje, het heeft echt iets, bijna iets nostalgisch, iets heel winters. Mm-hmm. Het is, ja, sowieso de stad Schiedam is best wel, ik weet niet, idyllisch of zo. Ja, ja. Het heeft een beetje iets mystieks.
2: Ja.
0: En dat pandje zeker. Ja. En de maand november heeft dat ook. Dus dat was een heel logisch vervolg voor ons.
1: Ja. Prachtig.
0: Ja, toch?
1: Hé, hey, meiden, wat is nou echt het allerlekkerste wat je bij jullie kan bestellen?
2: Oh, hou op. Dat is een moeilijke vraag.
0: Ik denk dat ik altijd zou kiezen voor een glas petnat.
2: Ja.
0: Met een stukje iets van geitenkaas of witflorakaas. Dat is echt match made in heaven.
2: Ja, dat vind ik. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Plus, we hebben ook echt een super lekker dessert.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is ook echt iets wat echt heel goed gaat. Ja,
1: ik denk dat we gewoon langs moeten komen dan.
2: Ja, dat weet ik al zeker.
1: Gewoon zelf proeven. Hey, super bedankt. Super leuk dat jullie er waren.
2: Zo lief.
1: Ja, en denk je nou, ja, ik heb dorst, ik heb trek. Neem dan zeker een kijkje bij Juni Rotterdam. En meer info over de crowdfunding. Zo, lekker Rotterdams. Check je op de Funix website.

0: Dag in de blok.
1: Voor veel mensen is muziek gewoon lekker. Maar voor Danny betekent muziek veel meer dan dat. Nadat hij als militair PTSS kreeg, ontdekte hij dat DJ hem echt heel erg helpt. En nu is hij dat aan het delen met anderen. Via zijn Make It One Day Foundation helpt hij andere veteranen met mentale problematiek door ze gratis DJ-les te geven en dezelfde kracht hieruit te kunnen halen. Hey Danny, welkom.
2: Goeiedag.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja. Mooi dat ik er mag zijn, dankjewel.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Hey, laten we even bij het begin beginnen. Even voor degenen die het niet weten, wat is PTSS eigenlijk?
2: PTSS is posttraumatisch stressstoornis of syndroom, dus net hoe je het noemen wil.
1: Ja.
2: Maar je stelsel is eigenlijk beschadigd, zeg maar. Hè. Je hebt altijd een, eigenlijk komt voort uit overlevingsmechanismen. Mm. Dus freeze, flight, fight. Ja, daar heb je drie in. Of je kan ze alle drie hebben, of één van de drie, of twee van de drie.
1: Maar hoe is dat bij jou dan?
2: Complex, ja, meerdere. Dus het is niet leuk om te hebben, maar er is wel een manier om mee om te gaan.
1: Ja, en die manier mee om te gaan, muziek dus.
2: Juist.
1: Hoe ben je daarachter gekomen?
2: Ja, ik zat thuis op een gegeven moment. Ik was ziek thuis komen te zitten, werken ging niet meer. En dan word je uit je netwerk getrokken en zat je thuis op de bank. En de muren kwamen aardig op me af. En normaal ging ik ook veel naar festivals en dingen. Maar dat lukte ook niet meer. Veel te veel prikkels. En als ik erheen ging, dan was het middelengebruik. Dus echt verdoven, niet voelen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dat moet anders. Maar dus dat ging niet meer. En toen keek ik op een gegeven moment een set van Carl Cox op YouTube. En toen dacht ik van, hey, ik zie hem gewoon. Hij heeft gewoon letterlijk, hij staat voor het publiek. Hij heeft het overzicht over het publiek. Hij staat er niet tussen. Hij heeft echt de controle over wat hij uitzendt.
1: Ja.
2: Het is echt helemaal zijn domein. En hij heeft nog eens letterlijk de controller in handen. Dus hij bepaalt wat er gebeurt. Dus toen dacht ik van, hey, dit is vet. Dit is de manier. Nou, toen heb ik een draaitafel aangeschaft.
1: Ja.
2: Ja, je voelt hem al aankomen.
1: Ja.
2: En toen dus ik thuis lekker klooien en doen. Nou, YouTube was mijn grootste vriend. Maar daar kreeg ik toch ook de skills niet echt van. Toen dacht ik van, ik moet een opleiding. Nou, en eigenlijk, toen ben ik die opleiding DJ-producer gaan doen. In samenwerking met ProDJ-school in Amersfoort. En op de NDSM-werf deed ik via Pintero een produceropleiding.
1: Ja, wat tof.
2: Ja, uiteindelijk, ik kwam er eigenlijk achter dat ik uit mijn hoofd ging. En in de muziek, dus uit je hoofd in de beat. Nou, daar komt het slogan bij ons vandaan. En toen dacht ik, het geeft me zoveel energie. En ik werd er zo, ik ging in plaats van overleven weer leven. Ik kreeg er zoveel kracht van. Toen dacht ik, hier moet ik wat mee. Dit wil ik overdragen.
1: Ja.
2: En zodoende is het idee van Make It One Day Foundation ontstaan. En nu hebben we al een aantal klassen opgeleid. Als je ziet, de lotgenoten contact samen met elkaar in de verbinding. Onderling video's delen. Echt gewoon levensveranderend eigenlijk. Die kaartjes heb ik ook al gehad van de jongens en meiden. Dat doe je het voor eigenlijk. Dat is gewoon echt fantastisch.
1: Geweldig dat je dit zo doet. Ja.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou, jij bedankt dat je hier wilde zijn en dit wilde vertellen, Danny.
2: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En als jullie willen, 15 september beginnen we met een nieuwe klas.
1: Ja.
2: Er is nog plaats. We hebben nog twee plekken over. Mm-hmm. We doen het met een klas van 4, dus maximale aandacht.
1: Ja.
2: En het is dus voor alle geuniformeerde beroepen. Dus denk aan militairen, veteranen, brandweer, ambulance, politie, noem het maar op. Dus wees welkom.
1: Ja, wees welkom. Luister, en nu denk je, dat wil ik wel. Check dan de website van Make It One Day Foundation. Of de link op de Funix website. Danny, dankjewel.
2: Yes, dankjewel. Hey, yo, it's last on the motherfucking track, you little
3: hoe. It's a fucking lifestyle, baby. Spaanse sangrias.

0: Sport met Bradley.
1: Maar ga je nog wel naar de club?
2: Norman. Nee, eigenlijk niet. Nee.
3: Hoezo niet?
2: Ik weet niet, man. Muf, iedereen plakt, het stinkt. Het is gewoon, nee man, het is niet voor mij.
1: Het is zomer en de tijd dat we allemaal outside moeten zijn. Maar doen we dat nog wel? Als ik je eerlijk zeg, trekt de club mij helemaal niet meer. Ik ben liever gewoon buiten. Dus ik was benieuwd, is uitgaan naar de club nog steeds populair? Dat checkte ik in Rotterdam. Deze zomer moeten we eigenlijk allemaal outside zijn. Maar ga je nog wel eens naar de club?
4: Ja, in de zomerperiode eigenlijk niet zoveel, man. Ik ben in de zomer meestal gewoon buiten op het terras of op het strand. En dan ben ik eigenlijk te lui om nog, of te moe om nog naar de club te gaan. Dus ik heb er gewoon geen energie voor of zo.
5: Ik ga nog wel eens naar de club. Ik hou niet per se heel erg van de club, maar ik werk in de club. Dus dan gaat het al anders. Dus je weet, als je dan vrij bent, dan is het wel lachen om even je collega's te bezoeken.
1: Maar dan kijk je eigenlijk überhaupt niet hetzelfde naar de club als de rest, toch?
5: Nee, dat sowieso niet. Voor mij is sowieso een avond ook anders, je weet toch. Ik drink de hele avond gratis, dat is anders toch, ja.
1: En stel je voor, je zou niet in een club werken. Wat zou jouw avond echt perfect maken dan?
5: Het gaat om met een leuke groep gaan. Lekkere sapje op allemaal. Gezelligheid, leuke muziek. Dat meer het gevoel van dat je er komt een club en je ziet weer allemaal oude bekenden. En dan heb je weer even een leuk praatje. Dat vind ik vooral leuk.
2: Ik weet niet, want nu met de zomer gewoon frisse lucht, ouwe. Niet iets afgesloten, ik zeg je heel eerlijk.
1: Ik wil geen zweet ruiken.
2: Nee, ik wil geen zweet ruiken en niet voelen, man. Ik zeg je heel eerlijk.
1: Denk je dat er nu sowieso minder jongeren uitgaan dan voorheen?
4: Ja, 100%. Het is sowieso, uitgaansleven is de laatste tijd echt tering duur geworden. En dat zorgt er ook wel gewoon voor dat het gewoon minder leuk is om uit te gaan. Omdat het gewoon zo duur is. Drank en entree en eigenlijk.
1: Ja, je zegt dus het is heel duur. Maar is dat ook dan het enige dat je tegenhoudt? Of zijn er meer dingen?
4: Ja, ook wel af en toe als ik dan naar de club ga, dan is het gewoon af en toe zijn er ook niet gewoon leuke mensen, weet je. En dan houdt het mij ook wel een beetje tegen om echt uit te gaan. Vooral in Rotterdam is het gewoon de laatste tijd steeds minder.
1: Als ik nu aan jou zou vragen, van, is er iets wat je mist tijdens het stappen, wat je avond of je clubavond eigenlijk veel beter zou kunnen maken?
5: Ja, een beetje. Ja, toch wel inderdaad gewoon normale prijzen in de club, man. Want alles wordt nu gewoon duurder. Dus dat zou het wel beter maken als het wat goedkoper zou zijn.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle.

0: neer.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: In deze week Latin Village. Meer info? Checkfunnix.nl of de NPO Luisterapp.

0: afgelopen maandag in de Blak.
1: Ja, en er is hier een Nederlands kampioen bij ons in de studio aangeschoven. Deze Rotterdammer is nog maar 2 jaar bezig, maar heeft al heel snel de top van Nederland bereikt als motorcoureur. Ja, en is hier in de studio om ons er nog meer over te vertellen. Ruben, een hele goede avond.
2: Een hele goede avond.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, fijn om hier te kunnen zijn.
1: Ja, hey, om even te beginnen. Jij bent motorcoureur. Ja. Wat houdt die sport precies in? Ik heb geen idee.
2: Het is eigenlijk racen met een motorfiets. Productiefietsen, maar dan helemaal opgevoerd. Banden zonder profiel, grotere remmen. En dan enorme snelheid, laag bij de grond met je knieën en elleboog. Het is ja, een sport als geen ander.
1: Je bent ook heel enthousiast over. Je zegt hoge snelheid. Hoe hard moet ik dan aan denken?
2: Ja, een goede 270, 280. In deze klasse zeker. Ja.
1: Hoeveel kilometer? Niet normaal, niet normaal. Hey, je bent pas sinds 2014 begonnen. En daarna al Nederlands kampioen. Hoe doe je dat?
2: Ja,
1: dus 24. Sorry.
2: Ja. Ken je die? Ik begon eigenlijk in de kartsport, heel jong. Mm. En ja, daar leerde ik gewoon tot op hoog niveau racen eigenlijk.
1: Ja.
2: Door budget helaas toen gestopt. Ik heb toen met die ervaring eigenlijk later in 2024 mijn debuut gemaakt met motorrijden. Ook zo via een academy, via Wilco Zeelenberg in Spanje beland. Gelijk die eerste editie gewonnen. En toen zeiden ook mensen, ja, je moet gewoon wedstrijden rijden. En dat heb ik gedaan. Nederlandse kampioenschap ingeschreven. Yeah. In de ProClass 600. Nou, de finale is gelijk gewonnen. Dat ging steeds beter. Het was ongelooflijk.
1: Ja, maar dat is toch een bizarre prestatie dat jij in zo'n korte tijd dit weet te doen. Had je verwacht dat je dit kon zo goed toen je begon?
2: Nee, niet zozeer. Want ik deed het vooral omdat het me gelukkig maakte. Het was met heel veel plezier. En toen zei iemand, ja, je moet het eigenlijk gewoon net als het race van vroeger oppakken. Je kan er veel meer mee. En ja, dat wil ik ook inzetten voor anderen. Dus zodoende. Maar daar komen we zo op, denk ik.
1: Voor anderen? Nou, vertel, wat wil je dan doen?
2: Ik zou graag willen doorbreken in deze sport. Mm-hmm. Dus vooral op professioneel niveau. En daarbij wil ik eigenlijk een soort inspiratiebron zijn om jongeren vooral te helpen en te inspireren die niet die mogelijkheden of kansen hebben. Mm-hmm. Zeker wanneer sporten tegenwoordig vaak financieel gewoon niet te betalen zijn. Ja. Wil ik me daar gewoon voor inzetten vooral.
1: Ja, en wat zou je dan precies willen doen om deze jongeren te motiveren?
2: Ja, ik zou graag een weeshuis willen oprichten. Waarbij jongeren die misschien niet iemand hebben die achter hun staat of in hun gelooft. Dat ze het gevoel hebben dat iemand er wel voor hun is. En ze misschien met de juiste mensen in contact kan brengen. Of misschien als ze financieel niet de middelen hebben. Hè, om bijvoorbeeld sportkleding aan te schaffen. Of bepaalde licenties die nodig zijn. Dat we daar ze in kunnen ondersteunen.
1: Ja, het is heel mooi dat je die wens hebt. Waar komt die passie vandaan?
2: Vanaf jongs af aan was ik een muzikant. Bij het SKVR speelde ik harp.
1: Ruben, jij kan alles.
2: Nou, dat niet. En toen gingen we wel eens optreden in de Doelen. Of bij de burgemeester toen. En ook bij het Sophia Kinderziekenhuis.
1: Aha.
2: En daar brak het gewoon mijn hart even. Omdat ik gewoon zag hoe toch kinderen die niet weten

0: wat echt geluk is. Ze zitten constant op een bepaalde plek of positie en ze kennen niet anders. Toen dacht ik, ik wil echt wat betekenen voor deze doelgroep. Ja.
1: Mooi. Nou, ik hoop dat je dit allemaal gaat mogen doen en mag bereiken.
0: Dankjewel.
1: Hey Ruben, super bedankt dat je er was.
0: Hartelijk dank. Het was me genoegen.
1: Ja, en natuurlijk ook heel veel succes met alles wat je gaat doen. Ik ben echt super benieuwd.
0: Super, dankjewel.
1: En wil jij nou Ruben blijven volgen of misschien zelfs steunen bij zijn missie? Check dan de link op de FunX website.

0: Dinsdag in de Blok.
1: Van Taiwan tot LA en Londen. Ja, gisteravond stonden queercoren van over heel de wereld samen in het Concertgebouw. En hoewel queer zijn overal anders wordt ervaren, kwam er tijdens het optreden één ding heel erg duidelijk naar voren. Ja, die verschillen die kunnen er zijn, maar samen sta je toch echt een stuk sterker. En een uur geleden stonden ze ook nog eens op te treden op Museumplein. En wij bellen met Ethan Stella van Queer Voices United. Hey Ethan, goedenavond. Hoe was het?
2: Ja, goedenavond. Ja, het was amazing.
1: Ja?
2: Ja, het was gewoon... Weet je, uiteindelijk je denkt, je weet dat de Voice, dat brengt toch alle zielen samen.
1: Ja.
2: En het is zo mooi om te zien, weet je, van Taiwan tot LA, Londen, Brussel. Van leeftijd, van gender, alle mix. En uiteindelijk, ja, ik denk, het was toch niet gepland, maar alle koren waren met twee dingen bezig. A, dat het kan veel beter in een grote gedeelte van de wereld. Maar aan de andere kant, we hebben ook heel veel te vieren. Want uiteindelijk in heel veel plekken gaat het ook goed.
1: Ja.
2: Ja, dus daar zijn we ook heel erg blij mee, trots mee. En dat hebben we ook gisteravond met z'n allen gevierd.
1: Geweldig, je hebt over verschillende plekken ter wereld. Ja, queer zijn wordt dus niet overal ter wereld hetzelfde ervaren. Wat merkte je van die verschillen tussen die koren?
2: Nou, je merkt bijvoorbeeld als je neemt die koren uit Taiwan. Mm-hmm. In Taiwan hebben we vier LGBTQI+ koren. En alle vier blijkbaar, die zijn nog officieel in de kast. Dus... je ziet misschien aan de uiterlijk van de mensen zijn gay of lesbisch, mm-hmm. maar daar praat je nooit over. Mm-hmm. Dus in die zin, het is veel meer ingetogen dan bijvoorbeeld of normaal, zoals in hier of in Engeland of in Brussel. Aan de andere kant, je merkt gesprekken met het co-out LA, dat daar gaat het ook niet zo goed. Maar ja. Dat zien we zo bijna elke dag in de krant, op televisie. Ja, en we hebben dat ook zelfs hier in Italië bijvoorbeeld. Gaat het ook minder goed dan een paar jaar geleden.
1: Ja,
2: en daar precies. Moeten we ook aandacht geven.
1: Ja, zeker. En dan staan al die koren daar samen. Dan voelt het als één grote familie volgens jou. Waar zag je die verbinding dan het meest in terugkomen?
2: Ja, ik denk het is heel grappig. Aan het eind van het concert, om 11:30, hebben we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten samengezongen. Mm. En dat hoor je dus Michael, ik hoor bij Manoeuvre, we hebben de eerste couplet. En toen kwamen alle 400 stemmen samen aan de Amsterdamse grachten het refrein. Dan voel je gewoon, wij zijn één. We zijn sterk, we zijn één. En nog het publiek, eigenlijk is onze publiek. Dus samen met het publiek, dan voel je gewoon hoe voice kan toch, hoe stem, hoe muziek kan toch mensen bij elkaar brengen. Ook zonder te praten. Maakt me niet uit wat de tekst is. Het gevoel, de kippenvel die je hebt op dat moment, ook als Amsterdammer, maar ook als een stuk van een van de koren. Dan voel je gewoon, wij zijn één.
1: Ja.
2: Wij zijn samen hier. En samen zijn we sterk.
1: Prachtig, geweldig. Hey, wat zegt dit dat je dit zo ziet en ervaart? Wat zegt dat volgens jou over de kracht van de queer community?
2: Nou ja, ik denk dat de queer community moet meer aanwezig zijn. Niet bang zijn. Iets gebeurt, dan moet je gewoon toch een klacht doen. Meer samenwerken. En meer, zoals ik zei, meer aanwezig zijn en niet bang te zijn. Mm. En natuurlijk zijn plekken zoals Iran, Pakistan, misschien ook Rhodesia in Afrika of ergens in Zuid-Amerika. Maar we moeten blijven vechten, want daar zijn ook de community van ons, die zijn daar ook heel erg aan het lijden.
1: Ja.
2: Dus we gaan gewoon verder met elkaar hiervoor vechten. Ja.
1: Mooi. Hey Ethan, dankjewel voor je tijd.
2: Niks te danken. Jullie bedanken. Ik wens iedereen een prachtige Pride. Die begint morgen. En daar gaat het met name over inhoudelijk. Hoe gaat het met de community all over the world? Dus succes voor iedereen. En met name heel veel plezier.
1: Dankjewel.

0: met Bradley.
1: Dus heb jij nog nooit je sollicitatiebrief of een sollicitatiegebrief gemaakt met AI?
2: Maar ik heb eigenlijk nog nooit echt gesolliciteerd. Dus ik ben gewoon een keer binnengewandeld en gevraagd of ze nog mensen nodig hadden.
1: Kijk, het gebruik van AI, daar ontkomen we sowieso niet meer aan. Voor de een is het slim gebruik maken van technologie en voor de andere voelt het als vals spelen. Maar wat vind jij? Zou jij AI gebruiken voor een cv of een sollicitatiebrief? Ik vroeg de jongeren in Rotterdam hoe ze dat doen.
3: Ja, ik heb dat wel vaker gedaan voor sollicitatiebriefjes dat ik moet eigenlijk schrijven.
4: Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik ben gewoon zeg maar, naar de zaak gelopen waar ik gewoon werk. En zo ben ik zeg maar, daar aan het werk gekomen. Maar ik zie wel dat veel mensen zeg maar, die AI-tool gebruiken. Omdat nou ja, je hoeft bijna niks te doen. Het helpt je gewoon een beetje. Je moet wel altijd 2-3 dingetjes aanpassen. Want er kan altijd een fout in komen te staan. Maar ik heb het zelf nog nooit gebruikt.
1: Je stapt gewoon op de rijval voor de man af en dan regel je.
2: Ja, dan geef je gewoon je nummer of zo. Dan, ja. Dan hoef je ook heel die sollicitatiebrief niet te maken. Dus dat scheelt wel werk.
5: Ja, bij mij was het allemaal via gegaan. En op een gegeven moment wel gewoon een gesprek gehad. Maar niks van de sollicitatiebrief gehad of zo.
1: Ja, voelt het dan niet een beetje als cheaten? Of?
3: Nee, ik vind het eigenlijk wel een... Ja, je gebruikt het echt als een hulpmiddel voor je briefjes die je maakt.
1: Denk je dan niet dat je de persoon of het bedrijf waar je gaat solliciteren dan kan zien van nou, dit is gewoon gemaakt met ChatGPT?
3: Ja, hangt af van hoe je het eigenlijk schrijft. Of je kan bepaalde dingen wel achterlaten, een paar dingen wel bijzetten. Ja, het hangt af eigenlijk van jou hoe eigenlijk AI je het wilt maken. Anders kan je het voor jezelf een beetje persoonlijker maken.
5: Het is al heel veel jongeren ook niet weten wat ze erin moeten zetten. En dat wel gewoon, ja, het is wel veel sneller en zo allemaal. En je hebt dan natuurlijk gelijk wel een bijna een perfect iets. Ja. Maar het is niet persoonlijk of zo, maar ja.
2: Nou ja, ik zou ook niet per se weten hoe ik een sollicitatiebrief om moet stellen. Oh. Dus dan inderdaad, kan je ook gewoon het gebruiken en dan zelf nog verder controleren of dat het zeg maar, correct is. Ja. Een beetje geef uit.
1: Jullie zouden het zeg maar meer gebruiken omdat het gewoon handig is en omdat het dan mooi, ja. Dan weet je dat je niks vergeet.
2: Ja, dan kom je denk ik misschien ook wel professioneler over als het zeg maar gewoon goed gemaakt is. Zeg maar. Ja.
4: Stel, ik heb zelf nu geen baan en ik zou een baan zoeken, zou ik ook AI gebruiken.
1: Dat is erin, man.
4: Ja, man.
1: Dan zou je ook gewoon die sollicitatie laten maken.
4: Ik ga gewoon die sollicitatie dan echt zeker laten maken.
1: Maar denk je niet dat die werkgevers dan opeens bijvoorbeeld 10 brieven krijgen die allemaal een beetje op elkaar lijken?
4: Eerlijk, jawel. Maar dit heb ik bijvoorbeeld ook gezien bij mijn eigen werk. Dat andere mensen het ook doen. En hun gebruiken zelf ook gewoon die AI tool om zeg maar...
1: De werkgever bedoel je?
4: Ja toch? Om zeg maar hun dingetjes gewoon een beetje goed in elkaar te zetten. Dus ja, het is nieuw. We moeten met de tijd meegaan. Als het makkelijker wordt, oké, weet je, alleen maar beter. Want ja, je kan ook gaan brainstormen. Maar ja, wat heb je aan brainstormen als iets jou kan helpen binnen 10 minuten?

0: Sport met Bradley.
1: Kijk, als je mij gewoon vraagt van hoe gaat het, dan ik kan gewoon op reageren van gaat goed, je weet toch? Maar voor de rest, als hij verdere vragen gaat stellen, ga ik al wel zeggen van je weet toch, als hij niet over werk gaat, liever niet.
2: Je bent eindelijk vrij. Je zit heerlijk op je bank en straks komen er een paar vrienden langs. Maar dan opeens krijg je een appje van je baas. Reageer je dan meteen of wacht je tot de volgende werkdag? Ik zou pas reageren op de dag dat ik weer moet werken. Maar ja, wat doe jij? Precies die vraag legde ik voor aan de jongeren in Rotterdam.
3: Stel je voor jouw baas, hij appt jou buiten werktijd. Zou je dan op hem reageren?
4: Ja.
3: Waarom?
4: Want het zou vast wel iets noodzakelijks zijn, anders zou je niet appen terwijl ik niet werk.
1: Ligt eraan wat voor bericht jij mij stuurt. Als het gaat om zeg maar dagen om te werken, oké. Maar als het niet gaat om werk, dan niet.
3: Ja, want wat is zeg maar die grens? Stel je voor hij zegt van hey, we zijn morgen met weinig bezetting. Dan antwoord je wel.
1: Ja, dan wel.
3: En stel je zegt van hey, hoe gaat het? Maar met verder niks.
1: Kijk, als je mij gewoon vraagt van hoe gaat het, dan ik kan gewoon op reageren van gaat goed. Je weet toch? Maar voor de rest, als hij verdere vragen gaat stellen, ga ik al wel zeggen van jee toch, als hij niet over werk gaat, liever niet.
3: Ja, want vind je dat hij mag verwachten dat je altijd bereikbaar moet zijn?
1: Nee man, sowieso niet. Waarom? Kijk, ik heb ook zeg maar mijn privéleven buiten werk. En als het niet werkgerelateerd is, vind ik het niet echt logisch dat je mij bericht van oké, wat doe je, dit, dat, dat die mij helemaal vragen gaat stellen. Dus dat niet.
3: Heb je dan niet het gevoel van nou, ik ben nu niet aan het werk, dus het hoeft eigenlijk helemaal niet, toch?
5: Ja, hoeft niet. Je kan wel een beetje iets langer de tijd nemen om te reageren, maar
6: dat is wel gewoon een respect voor iemand dat je wel gewoon dan reageert. En meestal, ja, meestal is het best belangrijk als hij dan appt tijdens buiten werktijd. Nou, ik zou het als vaker gebeurt dan wel iets ervan zeggen of zo misschien.
3: Ja, toch, maar wat zou je dan zeggen?
6: Ja, van ik vind het wel een beetje apart dat je zulke vragen aan mij stelt. Want het, eigenlijk heeft het helemaal niks te maken met werk.
3: En vind je dat hij altijd mag verwachten dat je reageert? Dus stel voor hij denkt gewoon van nou, jij moet reageren omdat je voor mij werkt.
5: Nee, niet per se. Zeker als je op vakantie bent of zo, zulke dingen.
3: Heb je wel eens je baas genegeerd?
1: Jawel man.
3: En wat dan, wat zei hij?
1: Hij ging me gewoon echt vragen van oké, wat ga je doen vandaag, dit, dat. Ja, je
3: mag gewoon matties zijn.
1: Ik was gewoon vrij. Ja man.
3: En stel je voor, iemand zit nu in die situatie van oké, mijn baas appt me de hele tijd terwijl ik eigenlijk niet vrij ben. Wat zou je tegen zullen zeggen?
1: Dan zou die even met zijn baas gewoon in gesprek moeten gaan en vragen van oké, wat is de reden dat je mij ook buiten werktijd gewoon een appje stuurt? Je weet toch, als het werkgerelateerd is, oké, maar daarbuiten moet je mensen gewoon ook hun space geven, vind ik.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Mano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Waarom Simyo. Another

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Je bent niet te laat, maar precies op tijd om je request in te sturen. Want de NPO Luister-app is officieel geopend. Wat wil je horen bij Funx?
4: Your city.
5: Your city.
4: Your summer.
6: Good morning, Jamie. Geef me wat joy.

0: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen,
0: Panne. My request.
2: Wat ik vandaag wil horen.
0: Weekend request.
1: Jamie Joy.
3: Zit, hè, deze ochtend. Misschien ben je chagrijnig, heb je slecht geslapen, heb je een kater. Maar ik ben zo vrolijk. Ik was gisteren naar een concert en ik ben gewoon high on life of zo. Ik weet niet, ik heb er helemaal zin in. Dus ik ben in een vissa-mood. Maar ja, je luistert naar Weekend Request en dat betekent dat jij bepaalt wat ik ga draaien. Dus of jij ook in die mood bent en ook wat gezelligs wil horen, ja, daar heb ik natuurlijk geen invloed op. Je request die kun je insturen via de NPO Luister app. Laat me weten wat je wil horen. En ik draai het met alle liefde voor je. Om jouw dag gewoon wat mooier te maken. Want kijk, je kan er op twee manieren naar kijken. Hè? Je kan denken, hey, het is zondagochtend. Mijn weekend is bijna voorbij. Ik moet alweer bijna werken. Of je kan denken, hey, het is pas zondagochtend. Ik heb nog een hele mooie dag met 30 graden. Ik kan nog zoveel doen. En ik heb

request van Redmar. Als je nou ook een request hebt, drop hem in de NPO Luister app met een berichtje of een voice memo. Ik draai hem graag voor je. En zometeen ben ik op zoek naar een track die toepasselijk is voor mijn situatie. En tipje van de sluier. De situatie gaat vandaag over iemand die ik lief heb, maar die ik heel erg teleurgesteld heb en verdrietig heb gemaakt. Ja.

0: No.
1: Hoeveel fouten mag je als moeder maken voordat je uit je functie gezet wordt?
2: De situatie soundtrack.
1: Ja, mijn peuter die is momenteel echt heel erg boos op mij en verdrietig. En ik ben benieuwd welke track jij bij deze situatie vindt passen. Wat is er aan de hand? Ik heb een tweeling, twee meiden van bijna 4. En ik heb vanochtend een gigantische fout gemaakt. Ik heb namelijk de verkeerde broodjes gekocht. En daar kreeg ik deze voice memo's over.
3: Waar is de witte broodjes?
4: Mama, verdrietig. Nu, ik wil die andere broodjes.
1: Ja, ze wilde heel graag witte broodjes in plaats van bruine broodjes. Hoe durf ik, hè? Dan probeer je de hele zomer alles goed te doen. Leuke uitjes, nieuwe zomerkleren, onbeperkt ijsjes. Laat opblijven, maar één verkeerde aankoop. En je kunt je titel als de beste moeder van de wereld gewoon weer inleveren. Zo gaat dat. Want mijn dochter, ja, die is nog steeds ontroostbaar en verdrietig omdat ik de verkeerde broodjes mee heb genomen. En nou ben ik heel benieuwd welke track jij hierbij vindt passen. Trouwens, als je kinderen hebt, dan zal je het wel een beetje herkennen. En als je geen kinderen hebt en je wilt ze wel, dan weet je, dit is je toekomst. Zo gaat dat zijn. Nou goed, pak even de NPO Luister-app erbij en laat me weten welke track past bij mijn situatie. Ik ben benieuwd waar het mee komt. Je kunt ook voice memos insturen in de NPO Luister-app.

0: Want die andere blootjes.
1: De situatie soundtrack.
2: Jij hoorde mijn dochter die heel verdrietig is, want ik heb bruine broodjes voor haar gekocht. En daar was ze echt absoluut niet blij mee. En toen kreeg ik allemaal voice memo's en ik vroeg aan jou, welke track past er bij deze situatie? Nou, Jeffrey die zegt lastige opgave. Ja, soms kom ik met een verhaal die heel voor de hand liggend ligt. Dus ik snap wel dat deze lastig is. Maar Sophia die had een goede suggestie. Die zegt Beyoncé, Irreplaceable, to the left met die broodjes naar de prullenbak. Claire die kwam met deze.
3: Girl, maak je niet druk. Uiteindelijk is het gewoon weer Dear Mama van Tupac. Als de meiden zich realiseren wat je wel allemaal voor ze betekend hebt.
2: Oh ja, dat vind ik heel lief. Maar tegen de tijd dat ze dat realiseren, kan ik Tupac dus waarschijnlijk over 15 jaar pas draaien. Noor die zegt Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ja, goeie. Maar ik ga dan toch voor de suggestie van Yassine. Die zegt, dit is letterlijk, ik hou er niet van. En dat vind ik toch zo toepasselijk. Broederliefde, hoor je nu bij Phonics.

Drop je request in de NPO Luister-app. Delano wil zo Lil Wayne met een Millie horen. En ik heb ook een classic voor je klaarstaan. Mag jij bepalen of ik hem ga draaien. Maar eerst Ella May met Trip.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Jones. Jonah Fraser en Shrek hoor je zo na Celo Guromor van 5.

Jason Derulo met What You Say uit 2009. En jij bepaalt of je deze track zo gaat horen op Funnex of niet. Ik moest aan deze track denken omdat Jason Derulo binnenkort optreedt in Villa Thalia in Rotterdam. En op TikTok zie ik, ja, hij wordt gewoon geroost, man. Ik vind het gewoon een beetje zielig. Ik zie allemaal video's van vrouwen die zeggen, hey, als mijn man zulke dansjes zou doen op TikTok als Jason Derulo, zo cringe. En ik snap het, maar tegelijkertijd denk ik, ja, hij scoort wel hit na hit en iedereen doet die dansjes ook. Dus ik ben benieuwd hoe populair die nog is. Mocht je even oud zijn als ik, dan ken je de track What You Say misschien wel van de serie The OC, het origineel. Daar vond ik het al keihard en hij heeft het helemaal geflipt. En nu is de vraag aan jou, ga je deze track zo horen op Funnex of niet? Breng je stem uit in de NPO Luister-apps app aan. Als je What You Say van Jason Derulo zou willen horen. En app gaan als je denkt, nou, skip die handel. Gooi hem in de prullenbak. Draai alsjeblieft wat anders. Voice memo's, die tellen voor 2 punten. En de meeste stemmen, die gelden. Het ligt in jouw handen, joh.

0: is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan? Wil je die zo horen op Phoenix? Of vind je dat hij zijn beste tijd heeft gehad en dat hij gewoon loesoe in de prullenbak moet? Ja, ik neem je vandaag mee terug naar 2009, waarin deze track echt een hit was. En de artiest van die tijd, die komt binnenkort optreden in Rotterdam. En ik dacht, nou, misschien leuk als we een track van hem gaan draaien. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
1: Nee. Gaan met die banaan. Snel ook.
0: Ik hoor gewoon bijna paniek in Gino's stem. Dat hij denkt, nee, alsjeblieft niet. En als je net intuut en denkt, hey, om welke track gaat het dan? Nou, om deze.

0: Ja, de meeste stemmen zijn nu voor Gaan. En zoals het er nu voor uitziet, gaat Jason Derulo met What You Say in de prullenbak bij Hips on Life van Shakira, Adorn van Miguel, Cat de Luna met Wine Up, Blurred Lines. Ja, die hebben het ook allemaal al niet gered. Maar er kan nog van alles gebeuren. Als jij hem graag wil horen, je kunt nog steeds je stem uitbrengen. Ook al zijn de stemmen nu 100% voor Gaan. Breng hem uit in de NPO Luister app en heb aan als je hem wel wil horen. Of Gaan als je aansluit bij Gino. Voice memo's. Ja, die tellen voor 2 punten. Dus dan weet je wat je te doen staat als je een beetje je stem wil doordrukken. Hè? Ga je What You Say zo horen op Vanix? Of niet? Ik vind het spannend.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: bij Phonix. En nu bepaal jij wat je nu gaat horen.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Want zoals iedere zaterdag en zondag heb ik een classic uitgekozen. En mag jij bepalen of ik hem ga draaien. En de classic van vandaag was What You Say van Jason Derulo. Inmiddels zijn er al een hoop tracks die de prullenbak in zijn gegaan. En of deze dat ook gaat of dat je hem zo gaat horen, dat lag in jouw handen. Bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor gaan. Maar Diallo die stuurde nog dit in.
3: Morgen Jimmy Joy, aan, aan, aan.
0: Of dat genoeg was om de tussenstand te flippen, ja, dat weet ik niet. Rick die sluit zich nog aan bij gaan. En Jeffrey die stuurt, ja, het is wel super handig dat hij zich aan het begin van elk liedje voorstelt. Maar toch ook gaan. Je voelt

I'm busy met Crocopil. Zomaar wordt dat in één keer Engels. Crocopil. En nog een hoop andere. Maar goed, er moet ineens een andere track voor terugkomen. En welke moet dat dan zijn? En Melanie die had een goede suggestie. Want Jason Derulo heeft al die dansjes veel te ouderwet. Er is nu een track met een dans die nu wel hot is. Doe dan die van nu. Pile.

Buddy. En als jij ook een request hebt, drop hem in de NPO Luister-app. Ik draai hem met alle liefde voor je. Laat me weten wat het is. Ik ben heel benieuwd waar ik jou blij mee kan maken vandaag. Zoe Taran en Nidali, die komen er ook nog aan. Maar eerst deze. Coca Buddy op je zonnige zondag. Funny.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn.
1: Nee,
0: weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
2: Your city, your sound.

Fresh from Friends Request. Wie moet dat worden? Een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Vanix, maar die hard aan de weg aan het timmeren is. En waarvan jij denkt, hey, deze persoon, die gun ik het. Je bestie, een vriend, vriendin, familielid, maakt niet uit. Wie moeten wij zo draaien? Laat het weten in de NPO Luister-app. Fresh from Friends.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay en Ma.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy. Zometeen een nieuwe artiest die we eigenlijk nog niet draaien. Maar eerst Roxy Rosa na Cho en KM met Betty Anthem.

Roxy Rosa met Meer van jou. Fresh from Friends. Het is 12 uur geweest en dat betekent dat ik een spot vrij heb voor een artiest die we eigenlijk nog niet draaien op Vanix, maar van jij denkt, ja, hij of zij is zo hard. Deze artiest moet gedraaid worden, moet ontdekt worden door heel Nederland. En vandaag heb ik een keer een vrouwelijke artiest. En dat vind ik heel leuk, want dat is nog niet zo vaak voorgekomen. Het zijn merendeels mannen die worden ingestuurd. Maar Romy die stuurt in de NPO Luister-app... Kun je mijn girl Denise Cruz draaien? Ze is echt keihard, werkt al samen met grote artiesten. Ze heeft die internationale vibe. Ze kan dansen, zingen, teksten schrijven en haar stijl is on point. You gotta check her out. En dat heb ik gedaan en ik vind haar ook keihard. Mocht je nu luisteren en denken, hey, ik weet ook iemand. Volgende week kun je weer iemand insturen via de NPO Luister app voor een Fresh from Friends request. Maar nu eerst ga je Denise horen. En als je haar hard vindt, show some love. Geef haar een follow. Misschien hoor je haar dan vaker. Dit is haar track Zwak voor jou. Nu bij Vanix.

om even een spel met je te spelen. Gewoon eventjes iets anders, je brein ergens anders op zetten. En ik ben ook benieuwd hoe jouw brein werkt. Want bij dit spel geef ik jou zometeen een woord. Die komt uit mijn rad. En dan ben ik benieuwd aan welke track jij moet denken waar dat woord in voorkomt. De track die het meest genoemd wordt, die ga ik draaien. En zo merk je ook, ja, hoe iconisch een track kan zijn dat je maar één woord nodig hebt. Bijvoorbeeld zometeen ga ik Maak Me Niet Heet draaien. Ja, als het woord heet eruit komt, moet ik aan die track denken. Maar misschien denk jij wel aan iets anders. Nou, ik ga draaien en dan ben ik benieuwd of jij en ik vandaag hetzelfde denken. Het woord vandaag is magic. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord magic voorkomt in de lyrics? Ja, ik heb er al één. Maar of dat dezelfde is, dat gaan we zo zien. Laat

track denken bij het woord dat eruit komt. En welke track zo iconisch is dat je alleen maar dat ene woord nodig hebt. Nou, ik kan je vertellen, het woord magic is blijkbaar best lastig. Tatjana en Celeste komen met tracks die ik echt nog nooit heb gehoord. Ene Bob en Koozie. Kaan is heel scherp. Die zegt Dopeboy met Hans Kazan. Daar zit de lijn in kom en zit op die magic stick. Heel scherp. Persoonlijk dacht ik aan een andere magic stick. En ik was even bang dat ik de enige was. Maar gelukkig niet. Ook Niels dacht eraan. En nog een hoop andere. Nou, niet een hoop. Een paar andere, om eerlijk te zijn. Maar het zorgt er wel voor dat het de meeste stemmen heeft. En dat ik hem kan gaan draaien. 50 Cent en Lil' Kim.

er bijna op, want het is alweer bijna 1 uur. Dus de laatste paar requests van deze ochtend ga ik inplannen. Welke moeten dat zijn? Welke tracks wil je nog horen? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dit zijn Shakira en Burna Boy met...

Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Adverteer nu.

0: Qualident Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Sergio. Distinct en NASA komen eraan.

0: Chanel.
1: Goedemiddag, mijn naam is Serginho en ik val vandaag eventjes in voor Chanel, zodat ze even kan genieten van haar vrije dagen. En het is vandaag weer een supermooie dag. Het wordt 28 graden, zag ik. Of misschien nog warmer zelfs op sommige plekken. En wat ik grappig vind aan ons Nederlanders, hè, is dat het echt nooit goed genoeg is. Gisteravond hoorde ik een paar mensen discussiëren en die hadden het erover dat, dat het veel te warm is en dat de zomer snel voorbij mag zijn. En dan denk ik bij mezelf, het is echt nooit goed, hè. Het is of te koud, of te veel regen, of te warm, of te veel wind. Er is altijd wel iets. Dus ik zat te denken, misschien heb jij een goed antwoord op deze vraag. Tenminste, alle antwoorden zijn mogelijk. Ik ben gewoon benieuwd wat jouw antwoord is op deze vraag voornamelijk. Stel dat je één permanente temperatuur zou kunnen instellen voor heel Nederland. Welke temperatuur zou je dan instellen? Ja, laat het me eventjes weten via de NPO Luisterapp door middel van een berichtje of een voice memo. Ik ben super benieuwd. Welke temperatuur zou jij permanent instellen voor Nederland? En vertel ook even in het kort waarom je dat zou doen. Dit is de dikste.
2: Dikste. ADF Eentje. Featuring Karel. Zomerbloesje. Your city.

0: temperatuur zou kunnen instellen voor Nederland. Ja, welke temperatuur zou je dan instellen? Dat vroeg ik je. En er komen al een aantal reacties binnen in de NPO-luisterapp. Zo zegt, Melissa, 26 graden, dat is een heerlijke temperatuur. Oké, dat vind ik persoonlijk nog best wel hoog, moet ik zeggen, voor Nederland. Blondie die zegt, 28 graden is perfect, lekker, maar niet te warm. Hou niet van de kou en boven de 28 wordt het in Nederland een beetje te. Oké, dan. Tatjana die zegt, ik zou het op 25 graden zetten en dan 's nachts regen, behalve in het weekend. Oké, nice. Ik moet zeggen, het is allemaal nog best wel aan de hoge kant. Want persoonlijk zou ik in Nederland zeggen, 20 graden perfect. Ik zou echt de permanente temperatuur op 20 graden instellen in Nederland. Omdat ik dan gewoon zoiets heb van, je kan nog steeds gewoon een jas dragen en je hebt het gewoon lekker. Je kan je jas uitdoen en het is nog steeds lekker. Je kan op het terras zitten met 20 graden en het is lekker. 'S Nachts is het gewoon nog een beetje cool. Maar als ik zo naar de NPO luisterapp kijk, daar komen er best wel hoge temperaturen binnen. Ik krijg ook een reactie binnen van Sima en die zegt het volgende.
1: Hoi, ik vind van rond de 25, 26 graden, maar mijn moeder zegt 21, 22. Dat was doei.
0: Oké, dan, nice. 22, 26, allebei lekker. Maar ik denk zelf dat 26 echt te warm is gewoon voor Nederland. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat. Er komt ook een reactie binnen van Diallo, die zegt het volgende.
2: Goedemiddag, Serginio. Beste temperatuur is rond 24, 25 graden. En dan nog een klein beetje wind erbij, windkracht 3 of 4, dan is het best temperatuur. En een klein beetje zonnetje, niet te veel, anders wordt het echt een gekkenhuis altijd. Werkt het?
0: Ja, het is echt gekkenhuis als het te warm is. Ik zie dat, nog meer reacties binnenkomen. Tatjana zegt 25, Ramona 25 plus. Als het aan mij ligt zelfs 30 plus. Lisa die zegt groetjes vanuit Dubai, 43 graden hier. Oké, ja, dat zijn wel echt andere temperaturen natuurlijk. Maar als ik de Funics app zo een beetje beoordeel, dan denk ik dat we ongeveer op een 25 uitkomen gemiddeld. Ja, ik zou toch voor 20 gaan, persoonlijk. Ik vind het toch wel iets lekkerder hier in Nederland. Maar goed, het is vandaag tussen de 28 en 29 graden. Dus als ik de Funics app zo moet bekijken, is dat volgens ons allemaal iets te warm. Maar we moeten het ermee doen. En niet te veel klagen, want daar zijn we altijd heel goed in natuurlijk. En zometeen komt er nieuwe muziek aan van Victony. Maar eerst Walid, Ronnie Flex en Noor met Ik Haar.

0: never change.
1: Tupac met Changes. En wie had ooit gedacht dat de moordenaar van Tupac gevonden zou worden 30 jaar na de moord? Ja, ik in ieder geval niet en velen met mij niet. Maar het lijkt er wel een beetje op dat er binnenkort toch iemand veroordeeld gaat worden voor deze moord. En zijn naam is Keith D. Hij heeft zichzelf een beetje in de problemen gebracht door de afgelopen jaren in verschillende podcasts te vertellen dat hij in de auto zat waaruit de fatale schoten gelost werden. En na veel onderzoek vanuit de politie en de rechercheurs gaan alle pijlen nu eigenlijk richting hem. Maar nu ontkent hij dat hij in de auto gezeten heeft en vertelt hij eigenlijk dat hij al die jaren gelogen heeft over zijn verhalen. Nou ja, dat is echt niet slim geweest van hem. Maar goed, als hij het wel gedaan heeft, is het alleen maar goed dat hij opgepakt wordt en dat er eindelijk gerechtigheid komt in de zaak na de moord op Tupac. Dus to be continued. We gaan het binnenkort horen. Zometeen heb ik muziek voor je klaarstaan van Russian Raul Alejandro en Wizkid. Die hoort met Pongo. Maar eerst gaan we eventjes een beetje hoog samen met Trobi, K.A. en Jade Lauren.
2: I'm Trobi on the beat.

Kantjes liggen en parfumetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk,

Ja, gisteravond deden ze samen een surprise optreden in Amsterdam tijdens het evenement Everyday People. Een internationaal evenement die muziek en cultuur gebruikt om mensen samen te brengen, te vieren en met elkaar te verbinden. En dat was in Amsterdam. Jonah Fraser en Tiwa Savage die waren daar en je hoorde ze met Turn It Up hier op Phonics. En zometeen is het ook weer tijd voor een breinbreker. Dus ik hoop dat je al een beetje goed opgestart bent met je dag en dat je scherp bent, want dat heb ik zometeen nodig. Want we moeten de breinbreker kraken. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog muziek voor je klaarstaan. Ira Star hoor je zo meteen met Tornado. Ook trofee van Bilal Wahib. Maar eerst Catniff en Dior met Nooit Goed.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar Serginho en vandaag val ik in voor Chanel. En als je een vaste luisteraar bent, dan weet je dat Chanel altijd met een breinbreker komt. En dat ga ik nu dus ook doen. Kort samengevat, het komt erop neer dat ik jou een ad-lib laat horen van een Nederlandstalige track. Dat is dus een stukje zang of geluid dat een artiest vaker terug laat komen in zijn of haar tracks. En het is aan jou om te raden in welke track deze ad-lib zit. En als jij dat kan raden, dan kan jij dus de breinbreker kraken. Are you ready? Let's go.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Breinbreker.
0: Ja, laat het me even weten. Van welke track is deze ad-lib? Pak eventjes de NPO-luisterapp erbij. Stuur eventjes een berichtje of een voice-memo door met daarin de naam van de artiest en de titel van de track. Ik heb ze echt allebei nodig om de breinbreker te kraken. Dus heb jij het antwoord? Let me know.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hermanos! Ja, dat

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Hey, gaan we die breinbreker nog kraken of wat? Ja, we komen er zo meteen achter. Eerst Chris Brown, Davido en Lo J. Sensational.

ben nog steeds op zoek naar het juiste antwoord voor de breinbreker. En dat kan er dus voor zorgen dat jij en ik de breinbreker kunnen kraken. Ik zit eventjes naar de NPO Luisterapp te kijken. Er komen verschillende reacties

Rihanna en Boef. En zo gaat het eigenlijk een beetje door. Moedat hier die zegt de breinbreker gaat om speciaal van Frenna en Boef. Kaylee zegt ook Frenna met speciaal. Nou ja, dan denk ik dat ik dat dan gewoon moet gaan proberen. En hopelijk kraken we daarmee dan de breinbreker.

een berichtje heeft gestuurd sowieso, maar in het speciaal Annemarieke, die was het eerste. Die zei ja, heel vroeg speciaal van Frenna. Even kijken, Bobby zegt Frenna en Boef met speciaal. Even kijken, ja, Moedatier had het ook goed. Kaylee had het goed, dus ja, dikke shout-out naar jou. En bedankt voor het helpen voor het kraken van de breinbreker. Zometeen muziek, hè. We gaan natuurlijk gewoon de hele middag gezellig door. Mijn naam is Serginho en ik val dit weekend eventjes in voor Chanel. Die is even aan het genieten van de vrije dagen. Dus mocht je je afvragen, hè, dit is normaal toch Chanel? Waarom hoor ik een andere stem? Nou, dat heeft daar dus mee te maken. Zometeen Anuel, die je hoort met China. Maar eerst Ronnie Flex, IDF, Samski, Karel en Scarface met All My Ladies. En ook Jay Mani en Atje, die hoor je zometeen met Like to Dance. Hey, dit is DJ Rofa.

Ja, ik weet niet of er nog veel mensen zijn die van dansen houden, als ik het nieuws een beetje moet geloven. Want er gaan steeds meer discotheken dicht. Terwijl discotheken vroeger juist altijd rijen voor de deur hadden. Dus er is iets veranderd. En ik heb het gevoel dat mensen dus minder van dansen zijn gaan houden dan voorheen. Maar volgens Jay Mani, they like to dance. Hey, ga jij nog wel eens uit? Ben jij nog van het nachtleven, het stappen, op stap gaan naar nachtclubs? Is dat nog een beetje jouw ding? En waarom ga je nog en waarom ga je niet meer? Het kan allebei, hè? Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app. Ik ben wel een beetje benieuwd of jij nog uitgaat of niet. En waar dat dan aan ligt dat je het nog wel of niet doet. Zometeen muziek. Kleine John en DJ Dylan komen eraan met Samen. En ook muziek van Jonna Fraser en Chirac. Die hoor je met de WK-anthem die ze gemaakt hadden. Was helaas van korte duur, want Nederland ging er best wel snel uit. En dat was dan tegen Marokko. Dat was een hele speciale wedstrijd, hè? Wauw, echt genoten van die wedstrijd. Maar goed. Maar eerst heb ik Delisa voor je, samen met FJ, met So Amazing. Je luistert naar de radioshow van Chanel met Serginho, omdat Chanel vrij is. Dus de komende uurtjes ben ik hier nog eventjes om in te vallen voor Chanel. Gezellig, hè? Ik hoop

Fraser en Chirac met We Are All Gonna Make It. En een hele goede middag. Je luistert naar Serginho hier op Phonics. Hey, een paar minuutjes geleden toen vroeg ik aan jou of jij nog een beetje van het uitgaan bent of niet. Nou ja, ik kreeg een aantal reacties binnen, waaronder van Joey. En die zegt, ik vind uitgaan wel leuk, maar niet iedere week. Een paar keer per maand is voor mij genoeg. Ik hoef echt niet elke zaterdag in een club te staan. Oké, duidelijke taal, Joey. De reden waarom ik dit vroeg is omdat ik dus lees dat steeds meer nachtclubs dichtgaan. En dat de jongeren steeds minder behoefte hebben om het nachtleven in te gaan. En dat vond ik wel interessant om te zien. Want voor mijzelf, ik vond het nachtleven altijd een van de leukste dingen die er was. Ik ga de afgelopen jaren ook wel iets minder uit, moet ik zeggen. Maar ik vond het altijd echt een leuke plek. Dus ik schrik er een beetje van dat de nieuwe generatie daar toch even iets anders in staat. Melissa die stuurt ook een berichtje en die zegt, ik ga vooral naar festivals en concerten, maar naar clubs bijna nooit. Dat vind ik eigenlijk veel minder leuk dan festivals. Oké. Duidelijke taal. Even kijken. Max die stuurt ook een berichtje en die zegt, ik ben 20 en ik merk dat ik steeds minder zin heb om uit te gaan. Het is vaak duur en de volgende dag ben ik helemaal kapot en daar heb ik ook niet altijd zin in. Oké, dus het is duur, heb ik gelezen. Festivals zijn leuker. Geen zin om tot laat op te blijven. Dat zijn een beetje de redenen. Ik lees ook Jody die zegt dat de prijzen te hoog zijn voor entree, drank en garderobe. Oké, dus de kosten, de tijden. En wat nog meer? Kosten, tijden en gewoon andere interesses. Daar komt het op neer. Dus eigenlijk zouden clubs misschien meer moeten inspelen op wat mensen willen. Maar dat is ook altijd lastig, want hoe doe je dat? Ik denk dat ze dat wel aan het proberen zijn deze dagen. Misschien feestjes naar een iets vroeger tijdstip brengen. Vanaf 8 uur of zo. Dat zou misschien wel kunnen werken. Maar goed, het blijft natuurlijk lastig. Clubs die hebben hier natuurlijk wel langer over nagedacht. En ik heb er heel weinig verstand van. Dus waarschijnlijk denk ik er misschien iets te makkelijk over na. Maar het kan zijn dat dus veel dieper ligt dan dat ik het nu zeg. Zometeen muziek van ICSB en Lil Kleine. AJ Tracy en T-Pain komen eraan. En over feesten gesproken, ik heb Molly voor je klaarstaan met Party Girl.

0: AJ Tracy en T-Pain met Summertime Shootout. Phonics. Ja, gisteren vertelde ik al dat ik echt heel blij ben om te zien dat Nederlandse artiesten steeds vaker internationale samenwerkingen aangaan en ook releases doen met internationale artiesten. En AJ Tracy, die je net hoorde samen met T-Pain, die heeft pas geleden een track uitgebracht met Doughboy genaamd Stupid. Ja, die kan je dan ook weer in het lijstje Nederlandstalige artiesten met internationale artiesten plaatsen. Samen met onder andere Frenna, Odile en Wizkid, waar ik het gisteren over had. Maar ook Jonna Fraser met een Tiwa Savage. Het worden er steeds meer, hè, die internationale samenwerkingen. En dat is super tof om te zien. En ik hoop ook dat dat steeds groter gaat worden. Dat steeds meer Nederlandse artiesten dit soort samenwerkingen kunnen doen. Zodat de Nederlandse scene gewoon groter wordt op internationaal vlak. Het zou echt heel dope zijn. Zometeen gaan we nog meer heerlijke internationale tracks horen van onder andere Burna Boy. Ook Jonna Fraser hoor je zometeen weer in een andere taal ook. Maar eerst Issias B en Lil Kleine met Even Te Dronken.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Ezer en Jayon met Hanna hier op Phonix. Hey, soms zit je in een situatie en vraag je jezelf af of jij in die situatie misschien de asshole bent geweest. Als je zo'n situatie hebt waarvan je denkt van hey, misschien ben ik wel echt de asshole geweest. Misschien dat ik beter moet handelen in deze situatie. Ben ik de boosdoener of niet? Ja, laat het dan eventjes weten via de NPO Luister app door middel van een berichtje of een voice memo. Want zometeen wil ik jou misschien wel gaan helpen samen met de luisteraars in dit verhaal. En dan kom je er meteen achter of je een asshole was of niet. Dus stuur even een berichtje of een voice memo door met daarin je verhaal en dan hebben we het er zometeen over. Dit is Burna Boy met City Boys.

0: Met Guinness en soms zit je in de situatie, hè?
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. Am I the asshole?
0: Ja, soms zit je in een situatie en vraag je jezelf af of jij misschien wel de asshole bent geweest. En vandaag is dat Denzel. Hij stuurde net zijn verhaal door via de NPO Luisterapp. En Denzel, die zegt het volgende. Mijn beste vriend en ik hadden al maanden geleden een vakantie geboekt. En we zouden met z'n tweeën gaan en hadden allebei zo'n €1000 betaald voor deze vakantie. 2 weken voor vertrek belt hij me op of zijn nieuwe vriendin ook mee mag. Ze zou haar eigen vlucht betalen, maar wel bij ons op de kamer slapen. Ik zei eerlijk dat ik daar niet echt op zat te wachten. Ik had deze vakantie juist met hem gepland als vrienden en ken haar amper. Maar hij werd boos en zei dat ik moeilijk deed. En uiteindelijk zei ik, als zij meegaat, dan ga ik liever alleen. Hij heeft toen de hele vakantie afgezegd en zegt nu tegen iedereen dat ik onze vriendschap blijkbaar belangrijker vind dan zijn geluk. Dus ben ik hier de asshole of niet?
1: Oeh.
0: Ja, daar gaan we zo meteen achterkomen, Denzel. Ik roep eventjes de luisteraar op om mij hierin te steunen. Hoe gaan we Denzel hierop beoordelen? Is hij hier de asshole of is hij hier gewoon de vriend die de juiste beslissing genomen heeft? Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app. En dan gaan we het zo meteen bespreken na onder andere Henky TNKM met R&B shit.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnyx FM op TikTok.
3: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn...

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Festival. Daar wil je bij zijn.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Sergio. Ja, we moeten Denzel even helpen. Hij wil weten of hij een asshole is. Nou ja, we gaan er zo meteen achter komen. Dit is

0: Met Go Mama en Denzel die wilt weten of hij de asshole is.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I the asshole?
0: Ja, Denzel en zijn beste vriend die hadden al maanden geleden een vakantie geboekt. En ze zouden met z'n tweeën gaan en ze hadden allebei al betaald voor deze vakantie. Maar 2 weken voor vertrek belt zijn beste vriend hem op met de vraag of zijn nieuwe vriendin mee mag. Nou ja, Denzel had daar niet echt veel zin in dat de vriendin van zijn beste vriend mee zou gaan. Want hij kent haar nauwelijks, ze kennen elkaar pas net. En hij had zoiets van, nee, ik wil gewoon met jou op vakantie gaan als vrienden. En dat was ook de afspraak, dus daar wil ik me dan ook gewoon aan houden. Wil jij dat je vriendin meegaat, dan kunnen jullie met z'n tweeën gaan, maar dan ga ik gewoon in mijn eentje op vakantie en iets anders doen. En ja, toen heeft zijn beste vriend de vakantie dus gewoon geheel afgezegd. En vertelt hij nu aan mensen dat Denzel zijn geluk belangrijker vindt dan het geluk van zijn beste vriend. Dus is Denzel de asshole? En dat is zijn vraag en wilt hij dus nu van ons weten. Nou ja, ik ga eerlijk zeggen, Denzel, ik ben met jou, man. Jij hebt gewoon afgesproken om met je mattie op vakantie te gaan. Jullie hebben de vakantie al geboekt. En uiteindelijk komt er opeens een derde persoon bij die jij nauwelijks kent. En dat wordt dan een vakantie dat jij het derde wiel gaat zijn. Ja, daar heeft niemand echt zin in op dat moment. Dus ik snap dat jij dan zoiets hebt van, dan ga ik liever alleen op vakantie en dan kan jij met je vriendin gaan. Dus ja, Denzel, ik begrijp jou. Maar laten we eventjes gaan checken wat de luisteraars denken. Ik zie dat er een berichtje binnenkomt van Lisa. En die zegt, jij bent wat mij betreft absoluut niet de asshole. Je hebt die vakantie samen met je beste vriend geboekt. Als hij ineens zijn nieuwe vriendin wil meenemen, kan hij niet verwachten dat jij daar automatisch blij mee bent. Ja, precies. Dat zeg ik net ook. Dus Lisa heeft ook helemaal mijn mening. Daan die heeft weer een andere mening. Die zegt, ik vind jou hier wel een beetje moeilijk doen. Ze betaalt haar eigen vlucht en eten en je kent haar amper, maar dit zou juist de kans kunnen zijn dat jullie elkaar beter leren kennen. En wie weet wordt het een hartstikke leuke vakantie. Oké, Daan bekijkt het weer helemaal van de andere kant. En dan hebben we Melissa die zegt, ik snap dat je die vakantie met z'n tweeën had gepland, maar ik vind vooral dat je vriend fout zit. Hij stelt jou een ultimatum, of zij mee of de vakantie gaat niet door. Dan zou ik ook zeggen, doei. Oké, Melissa die is dus ook met Denzel. Ryan stuurt ook nog een reactie. En die zegt, eerlijk, ik vind jullie allebei een beetje kinderachtig. Oké. Ryan die vindt jullie allebei een beetje kinderachtig. Jij had kunnen zeggen dat je het niet leuk vindt. Maar hij had het ook kunnen accepteren dat dit persoonlijk jullie vakantie was. Dus nu is de vakantie van €2000 verpest. Ja, zit wat in. Allebei gewoon eventjes als mannen tegen elkaar zeggen van, hé, ik wil dit niet. En hij kan ook zeggen van, hé, ik snap dat je het niet wilt. Ik accepteer dat. Let's go. En ja, dan kom je er uiteindelijk waarschijnlijk toch wel uit. Maar het is toch anders gelopen. En dan krijg ik nog een reactie binnen van Sophie. Die zegt, geen asshole. Ik zou het zelfs raar vinden als mijn beste vriendin ineens haar nieuwe vriend meenam op vakantie. Die wij samen hebben gepland. Je mag best zeggen dat je daar geen zin in hebt.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I the asshole?
0: Nee, je bent geen asshole, Denzel. Volgens de NPO-luisterapp ben je gewoon geen asshole. En heb je gewoon goed gehandeld. Dus dat betekent dat je gerust kan zijn en dat je jezelf in de spiegel kunt aankijken en kan zeggen van, hey, ik heb gewoon aangegeven dat ik iets niet fijn vind en dat onze vriendschap daardoor nu in de problemen is gekomen. Dat ligt niet helemaal aan mij.
1: Featuring Karel Zomerbloesje.
0: Aankijken en kan zeggen van, hey, ik heb gewoon aangegeven dat ik iets niet fijn vind en dat onze vriendschap daardoor nu in de problemen is gekomen.

Mike Towers met Lala. En daarvoor hoorde je Lassa is ISB en Bart of zo met Aura Check. Hé, ik ben al een aantal jaar niet meer in Londen geweest. Maar er is één plek waar ik sowieso naartoe ga als ik daar weer ben. En dat is een plek die een artiest heeft geopend die ik zo voor je ga draaien. En wie dat is, dat hoor je zo meteen. Na Yves Laurent met Highest Flex.

Frenna, Dragon Roll. Ja, ik vertelde net dat het al een paar jaar geleden is dat ik voor het laatst in Londen was. Maar als ik er weer een keer naartoe ga, dan wil ik sowieso langs House Party Club in Londen. Dit is een club die Stormzy heeft geopend. En het is niet gewoon een club, het is een discotheek, maar dan in de vorm van een huis. Het is gewoon letterlijk een woning waarin een discotheek is. Zeg ik dat goed? Het concept is een woning. Dus je hebt slaapkamers erin. Er zitten badkamers in. Meerdere woonkamers waar dan DJ's aan het draaien zijn. Dus je hebt gewoon het gevoel dat je in een huis bent, terwijl het gewoon een club is. Ja, het heet dus de House Party Club in Londen. En Stormzy is dus de eigenaar. Het bestaat al een tijdje hoor. Ik heb het volgens mij vorig jaar heb ik erover gehoord. Maar het bestaat volgens mij al een paar jaartjes. En het schijnt toch best wel een succes te zijn. Dus mocht je een keer uit willen gaan in Londen, onthoud dan House Party Club Londen. En wie weet heb je daar wel de avond van je leven. Ik heb Stormzy ook voor je klaarstaan. Samen met Odile. Je hoort hem met 24 Hours. En daarna hoor je de vrouw die ja, best wel goed kan dansen. En ze danste met haar man op een best wel vulgaire manier van de week. En het internet stond er helemaal vol mee. Wie dat is, hoor je zo.

met Rihanna. En over Rihanna gesproken, die was van de week samen met haar vriend A$AP Rocky op een feestje in Barbados. En ja, de beelden daarvan die gaan echt super viraal op dit moment. Want Rihanna die wilde echt dat A$AP Rocky eventjes goed kon schuren. Dus ze gooide het naar achter voor hem en hij ging ervoor. En dat zijn van die beelden dat mannen eventjes wensten dat ze A$AP Rocky waren natuurlijk. Want ja, Rihanna. Hey, Rihanna. Je weet precies wat ik bedoel nu. Dus shout-out naar A$AP Rocky. Die man geniet van zijn leven. Dat is mooi om te zien. En zometeen heb ik muziek voor je klaarstaan van twee guys die een soort van bezig zijn met een comeback op dit moment. Ze komen uit Rotterdam. Ik ben groot fan. En ik hoop dat ze dit keer een beetje consistenter bezig blijven. Want ja, in de tijd dat ze echt aan waren, toen maakten ze wel echt veel geluid. Wie dat zijn, dat hoor je na Joe en LaRouche met Kan.

Dave en Thames met Raindance. En deze man die, ja, die is naast artiest natuurlijk ook een gruwelijke acteur. Zo speelde hij een hele belangrijke rol in de serie Top Boy. Maar binnenkort heeft hij ook een nieuwe rol in de voetbalserie Day Ones. En in deze serie speelt hij met een paar grote namen uit de voetbalwereld. Waaronder Thierry Henry, maar ook Cristiano Ronaldo. En ja, dit is ook het acteerdebuut van Ronaldo. Want Ronaldo die heeft gewoon altijd gevoetbald en heeft altijd veel getraind. Maar tegenwoordig is hij een beetje op zoek naar sidequests die hij kan gaan doen na zijn carrière natuurlijk als voetballer. En acteren is daar dus eentje van. En speelt hij dus een rol in de serie Day Ones die binnenkort uitkomt. Er is nog geen release datum bekend. Het is alleen bekend wie erin spelen. Dus ja, onder andere Ronaldo, Thierry Henry en Dave. Maar waar het uiteindelijk te zien gaat zijn en wanneer het uitkomt, dat is nog eventjes afwachten. Zometeen, muziek van Ronnie Flex en Earsize. Nieuwe muziek, Caribbean Girl, dat hoor je zometeen na Nordin en Chip Charles met Pia.

Flex en Earsize met Caribbean Girl. En een hele goede middag. Je luistert naar Serginho hier tijdens de radioshow van Chanel. En het einde van de show is er alweer bijna in zicht. Zometeen vanaf 4 uur ga je luisteren naar de JM Mahi Show. Dus blijf gezellig luisteren. Ik sluit af met Trevor Daniel en Summer Walker met de remix van Fallin. En ook Jonah Fraser en Lil Kleine komen er zometeen aan met Don Julio Daddy. Dus maak er een mooie middag van. En een hele succesvolle week alvast toegewenst. Tot de volgende. Doei doei.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.

0: Van daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, je radiofriends staan weer klaar voor jou. Ik heb zometeen voor jou Bad Bunny. En ook goede liefde komt jouw kant op.

0: Broederliefde met Maak Me Niet Heet, maar dat is een beetje lastig met dit weer, Broederliefde.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, hey.
3: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
4: De JMI Show.
0: Ja, misschien wel op een van de mooiste zondagen van dit jaar heb je JMI door je speakers.
3: Ja, alsof het zonnetje niet schijnt en wij zijn ook de zon, hè?
0: Nou ja, er is heel veel zon. I love it, I love it,
3: ja,
0: I love it.
3: Ja, en er komt straks nog een grotere zon, want wij hebben zometeen een internationale gast in de studio.
0: Ja, daar hebben we heel veel zin in.
3: Heel
0: natuurlijk.
3: Veel zin in.
0: Natuurlijk. Maar goed, we zijn ook dingen die we gewoon moeten bespreken, maar voordat het gebeurt. En niet alleen jij, ik scroll ook wel eens hier en daar over het internet. En dan vind je wel eens dingen. Want volgens officiële cijfers gaat het best slecht met Gen Z'ers en twintigers. Want er zijn veel meer burn-outs en depressies. Nou goed, dat horen we de laatste tijd best wel vaak.
3: Ja.
0: Percentages, het is echt een stuk hoger bij vrouwen. 80% hoger dan best een goede tijd terug.
3: Okay.
0: En bij mannen 121%.
3: Jeetje.
0: Gestegen.
3: Dat is crazy.
0: Dat is meer dan dubbel.
3: Dat is crazy.
0: Ja, dat is crazy.
3: Ja.
0: En dan is het eerste wat ik mezelf afvraag, ja, waar zou dat dan door komen?
3: Ja.
0: Dat zijn ook de gesprekken die ik met mijn matties en met mijn girlfriends, homeboys heb. En ik moet toegeven,
3: ja,
0: ik begin steeds meer het idee te krijgen, zonder als een oude lul te klinken, dat die Gen Z'ers gewoon iets minder ruggengraat hebben dan de mensen uit mijn generatie. Sorry dat ik het zo zeg.
3: Waarom? Leg uit.
0: Nou, alleen al om het feit dat die cijfers omhoog gaan. Goed, er zijn natuurlijk ook andere dingen die helpen met die cijfers. Ja, dat is zeker zo, want we leven in een andere tijd. Maar ik denk ook dat wij in die tijd van vroeger, zeg maar, op sociaal gebied veel meer getraind werden. Om een vriendje op te halen van school moest je gewoon minimaal langs zijn moeder. Je moest sowieso aanbellen.
3: Mm.
0: Om een date te gaan met een meisje moet je de kans riskeren haar vader is aan de telefoon te hebben voordat je haar uit kan vragen.
3: Oké.
0: En dat zijn allemaal van die dingen. Je moest iemand in person gewoon face-to-face leren kennen, spreken met diegene en nummer durven vragen. Dat hoeft nu niet meer. Nu kan je gewoon achter je schermpje schuilen. Met je internetvingertjes kan je gewoon heel stoer iets tegen een meisje zeggen.
3: Dat is ook wel
0: en dat zo. En dat was toen niet. Toen moest je gewoon echt over drempels heen. En dat is echt een simpele uitleg. Er zijn nog veel meer dingen natuurlijk. Waardoor ik denk dat Gen Z'ers op bepaalde gebieden gewoon, ja, iets minder ruggengraat hebben.
3: Ja, kijk, ik begrijp waar je vandaan komt, maar ik moet ook wel zeggen, het is niet Gen Z's hun schuld. Hè. Het is ook gewoon de automatisering en al die internetdingetjes. Ze moeten mooier gevonden worden, perfecter eruit zien.
0: Social
3: weet
0: media,
3: je wel,
0: bedoel
3: social
0: je dus
3: media.
0: Eigenlijk.
3: Dus ze hebben met heel veel meer druk te maken, vind ik.
0: Oké.
3: Snap je?
0: Ik hoor wat je zegt.
3: We leven in een veel meer festere world dan vroeger. Vroeger duurde het heel lang voordat er een nieuws uit was in de krant. Nu is het binnen 1 seconde heel wereldwijd verspreid. Dus ik denk
0: maar
3: dat
0: ben je daarom eerder depressief dan?
3: Ja, misschien omdat de druk dan gewoon zo hoog ligt van alles. Het moet nu, het moet snel, het moet allemaal. Dus ik denk gewoon misschien daarom.
0: Ja, ik hoor je wel, maar ik vind ze nog steeds gewoon slap, sorry. Ja, sorry. En nou, eerlijk, want er is gewoon ook genoeg wat je kan doen om jezelf te helpen in deze tijd.
3: Ja.
0: Er is ook veel meer informatie beschikbaar. Dus je kan jezelf veel beter helpen dan wij onszelf toen konden helpen.
3: Ja en nee. Het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen.
0: Ja?
3: Beide tijden. Maar ik ben benieuwd.
0: Sorry. Ja, sorry. En nou, eerlijk, want er is gewoon ook genoeg wat je kan doen om jezelf te helpen in deze tijd.
3: Ja.
0: Er is ook veel meer informatie beschikbaar. Dus je kan jezelf veel beter helpen dan wij onszelf toen konden helpen.
3: Ja en nee. Het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen.
0: Ja?
3: Beide tijden. Maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe andere mensen denken dat dit, ja,

even wat meer spatie. Of je vindt dat ik gelijk heb. En dan mag je dat even laten weten in de NPO Luister app. Zijn twintigers en Gen Z'ers gewoon sneller opgebrand omdat de druk groter is? Of hebben ze gewoon minder ruggengraat? Let it be known.

0: depressie. De cijfers gaan omhoog. In sommige gevallen zelfs meer dan 2 keer zo erg bij de guys dus. Ja, en ik zelf denk een klein beetje dat deze generatie iets meer ruggengraat kan gebruiken. Ja, en jij mag wat zeggen daarover.
1: Ja, en ik was het daar niet mee eens. Maar we vroegen het aan jou. En Lina die zegt, ik ben 24 en ik voel nu al alsof ik te laat ben met huis kopen, carrière maken, reizen. Terwijl ik letterlijk pas net begonnen ben. Maar dit had je vroeger ook wel, toch? Ik ga wel heel eerlijk zijn.
0: Anders.
1: Anders nog wel?
0: Ja, nee. Je was niet bezig met een... Ik kom natuurlijk. Ik kom uit een milieu waar we niet zoveel hadden. Dus een huis kopen was sowieso niet een van de dingen die je hoofd had.
1: Oké. Nou, Omar die zegt, burn-out is niet hetzelfde als aanstellen. Mensen praten er nu gewoon opener over. Vroeger zat je oom ook kapot thuis, maar die noemde iedereen hem overspannen.
0: Ja, oké. Dit vind ik wel een punt. Ik denk dat het beestje gewoon nu bij zijn naam genoemd wordt. In veel gevallen is het ook gewoon zo dat dingen erkend worden.
1: Ja.
0: Laat ik wel zeggen, niet iedereen is denk ik meteen zwak. Want sommige mensen zijn gewoon burn-out. Sommige mensen zijn gewoon depressief door hun situaties. Dus die geef ik zeker aan Omar. Elin die zegt, beide zijn waar. Denk ik. Er is meer druk, maar we zijn ook minder gewend aan ongemak. Alles moet snel, makkelijk en leuk zijn. Ik denk dat dit misschien de beste opsomming is die ik tot nu toe heb gelezen.
1: Ja, want vroeger kon je geen influencer worden. Of vroeger kon je niet online makkelijk achter je laptopje money maken, weet je wel. Dan moest je echt strijden,
0: je moest een vak
1: reizen,
0: leren.
1: Faxen, weet je nog?
0: Je moest een vak, een beroep leren. Anders kon je niet werken.
1: Dat is echt zo. Dus misschien maakt dat het wel weer makkelijker nu.
0: Ja. Nou, er is in ieder geval één iemand die vindt dat ik echt, echt onzin aan het kletsen ben. En dat mag natuurlijk. Daar is gewoon ruimte voor. Hi, Sarah.
1: Hallo, Sarah. Oh, Sarah.
0: Oh, Sarah is er niet meer.
1: Oh,
0: jammer. Nou, ik had wel graag Sarah's kant willen horen. Want zij zou denk ik wel weer een mooi nieuw perspectief geven.
1: Ja.
0: Onder andere aan mij en iedereen die luistert. Maar ik heb wel een berichtje die ze geschreven heeft. En misschien is dat wel een soort van uitleg. Ze zegt, dit is echt complete onzin. De reden dat burn-outs veel meer voorkomen bij Gen Z is omdat wij tijdens onze meest cruciale jaren alleen maar shit mee hebben gekregen. Oorlog tijdens onze kinder- en tienerjaren. Studieschulden, moeilijke huizenmarkten, onrealistische standaarden. Onder andere door social media. En laten we niet beginnen over de ellenlange wachttijden bij de zorg. Ik hoor niet heel veel nieuwe problemen.
1: Nee, ik ook niet per se. Maar misschien wel op een andere manier tegenwoordig.
0: Ja, kijk. Het enige verschil met toen en nu in haar uitleg is social media. Dat is wel echt. Er is echt wel veel druk voor jongeren erbij gekomen. Zeker weten. Daar ben ik het wel zeker mee eens.
1: Dus conclusie, het is een beetje 50-50.
0: Conclusie is denk ik dat het allebei waar is.
1: Ja.
0: En dat er ergens een midden is in dit verhaal.
1: Maar ik zou wel heel graag terug willen naar vroeger. Ik ga niet voor je liggen. En dat alleen door social media.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Zal ik jou vertellen?
1: Nou?
0: Ik wil dat niet. Deze tijd is veel beter.

Hey, een luisteraar, Joshua, die heeft een manier gevonden om 's ochtends wat tijd te besparen. Alleen zijn huisgenoten vinden hem smerig. En ze willen dat hij hiermee stopt. Nou, wat hij precies doet, dat vertel ik je zo meteen. Hier heb je eerst Aïs.

0: naaien.
1: Ja.
0: Is het normaal om je tanden te poetsen op het toilet?
2: Hè? Nee, dit is echt niet Barkie.
1: Vind je dat niet Barkie?
2: Barkie?
1: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is het nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie? Helemaal gek. En vandaag hebben we er een van Joshua.
0: Ja, Joshua. Hij poetst namelijk zijn tanden op het toilet. Goed, ik ga het even voorlezen hoe hij zegt. Hi, ik poets soms mijn tanden terwijl ik op het toilet zit. Gewoon om tijd te besparen. Mijn huisgenoten vinden dat smerig, maar ik snap het probleem niet zo. Ik zit daar toch alleen en mijn tandenborstel raakt niks geks aan. Wat vinden jullie? Zo gek is dit toch niet?
1: Zo gek is dit toch niet? Dan maak je toch even tijd om je tanden niet op die vieze toilet met je drol te poetsen.
0: Ik ga je zeggen, Mai, ik ben na lang weer met jou, man.
1: Wauw.
0: Dit kan toch niet normaal zijn? Of ben ik? Ligt het nou aan mij? Of?
1: Nou, voor iemand die zijn hele broek uittrekt tijdens het poepen, vind ik het wel normaal. Sorry, ik moet zo
0: hard lachen. Waarom moet het weer over mij gaan?
1: Ja, ik ga heel even vertellen. Mag dat?
0: Nee, want we hebben het over Joshua.
1: Okay,
0: we houden het vandaag bij Joshua.
1: Joshua, ja.
0: Hij poetst zijn tanden terwijl hij aan het poepen is. Gewoon om het even plat te zeggen, zodat iedereen snapt waar we het over hebben.
1: Ja, dat is vies, man. Die poepgeur gaat nu in je tand. Zo voelt dat voor mij.
0: In je tand. Nou, maar goed, oké. Maar als je even advocaat van de tegenpartij gaat spelen, ja? Om even gewoon, want ik ben al met je, maar... Ja, soms moeten we niet te veel blind staan op onze eigen mening. Als je aan het poepen bent, hè? Dan adem je toch ook gewoon? Dan heb je toch ook je mond open? Of dan kijk je toch ook op je telefoon, weet ik veel wat?
1: Ja, maar dan ga ik toch ook niet de afwas doen? Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, maar dit is toch anders?
1: Nee, dit is niet
0: anders. Als je aan het poepen bent, ben je ook op je telefoon. Die telefoon
1: nee, en die
0: gebruiken...
1: handen zijn al vies.
0: Je telefoon is ook vies?
1: Ja, ook. Dat is echt zo.
0: Maar je kijkt toch ook in je telefoon als je tanden poetst?
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Ah, whatever, you liar.
1: Ik kijk altijd in de spiegel naar mijn tanden. Echt waar.
0: Oké, dus jij vindt het wel... Dus die poep kan toch ook tussen je tanden komen als je gewoon lacht... terwijl je aan het poepen bent?
1: Nee, ik lach niet als ik voor.
0: Nee, ja, jij kijkt boos. Ja, ja. Ja, ik zeg je eerlijk, ik zou het niet kunnen. Maar misschien snappen wij het niet.
1: Misschien luister
0: je nu en denk je van... Ja, jullie moeten gewoon normaal doen. Je poetst gewoon lekker je tanden. Je maakt je tanden juist schoon terwijl je aan het poepen bent. Dus het kan niet misgaan. Het kan niet vies worden.
1: Nee.
0: Ja, nee, sorry. Maar...
1: Nee. Als ik eraan denk en me inbeeld, word ik al misselijk.
0: Oh, ik vind het zo zielig voor Joshua dat wij hem al niet Barkie vinden eigenlijk.
1: Ja, maar misschien doen meerdere mensen dit.
0: Uiteindelijk gelden onze stem niet, hè, Maai.
1: Nee.
0: De stem van jou is de stem die geldt. Laat even je stem dus ook horen. Joshua poetst soms zijn tanden terwijl hij op het toilet zit... om tijd te besparen. Nou, huisgenoten vinden het vies. Is hij om deze reden Barkie of niet Barkie? Je kan het droppen in de NPO Luister-app.

0: Is het normaal om je tanden te poetsen terwijl je op het toilet zit?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, Joshua die poetst dus zijn tanden terwijl hij op het toilet zit om tijd te besparen. Nou goed, dat vinden zijn huisgenoten helemaal niet oké. Okay. En hij is bij ons, heeft hij aangeklopt om te zeggen van... Hey, laten we nu voor eens en vooral kijken of dit nou Barkie is of niet.
2: Ja, en jij kon het laten weten in de NPO Luisterapp. En Ariana die zegt, nah, je bent sowieso niet 100% Barkie als je tanden poetst op de wc.
0: Dubbel op gewoon. 100%
2: ja, 100% Barkie.
0: Soufiane die zegt niet Barkie, man. Juist efficiënt. Niet Barkie, maar juist efficiënt. Tanden poetsen en zitten tegelijk. Multitasken heet dat.
2: Wow. Ja.
0: Hij maakt er een beetje grapjes over.
2: Ja. Kiara zegt, sorry, maar dit is echt niet Barkie. Toilet is toilet en tanden poetsen hoort gewoon bij de wasbak.
0: Ja, dat vinden er meer. Noorden die zegt gewoon Barkie. Zolang hij niet met de tandenborstel over de wc-bril gaat, Eeuw. Zie ik het probleem niet echt.
2: Nou, dat is gek. Esma zegt, ik vind het wel vies eerlijk. Alleen al de wc-lucht terwijl je je mond aan het poetsen bent? Nee, bedankt. Ja, dat is dus wat ik bedoel met...
0: Ja, man.
2: Je strontgeur zit in je tand nu.
0: Maar wacht even, je poept, je veegt je billen en daarna ga je weer poetsen. Dus
2: en je mond afvegen.
0: Crazy, crazy, crazy. Oh ja. My god. Ik heb een spraakmemo'tje van Jonathan binnengekregen.
3: Nee, no, Joshua. Maar deze is niet Barkie, man. Bekijk het positief. Je houdt je mond wel frisjes. Alleen, we zijn gewend in de badkamer, toch? Ja, misschien heb ik het zelf ook verkeerd. Maar ik doe het in de badkamer.
0: Ja, nou ja, goed. Sommige badkamers hebben wel een wc, hè?
2: Dat wou ik net zeggen.
0: Ik denk dat Joshua het op die manier doet, zeg maar.
2: Ja, nee.
0: Snap je?
2: Mm. Dionne zegt, ligt eraan. Is het een toilet? Dat kan niet. Maar het is... Wacht even. Ligt eraan. Is het een toilet? Dat kan niet. Maar is het een badkamer met toilet? Kan je best zitten poetsen, maar niet kakken ten poetsen tegelijk.
0: Ja,
2: Oké.
0: Eerlijk, zittend tandenpoetsen doe ik ook wel eens. Niet kakkend, zoals hij ook zegt. Maar zitten tandenpoetsen. Soms, weet je, ben je gewoon moe.
2: Even lijf.
0: Vooraf voor het slapen, hè, dan ga ik even zitten, man.
2: Ja.
0: Even zitten bij het poetsen. Maar niet even... Nee, dat doen we niet. We gaan niet even roepen. Hebben we een conclusie volgens jou,
2: Maai?
0: Want jij bent de curator op dat gebied.
2: Nou, zal ik even kijken. Joshua poetst dus zijn tanden terwijl hij op de toilet zit. Is hij omdat hij dit doet? Barkie of niet Barkie?
0: Nou, we gaan het checken.
2: Met 95% van de stemmen. Is dit...
0: 95. Niet Barkie. Je hoort dat, Jonathan.
2: 95%.
0: Dat is nog nooit voorgekomen, hè?
2: Dat is bijna een Barkie. Dat je niet Barkie bent. Ja.
0: You got jokes, man. You got jokes.

Old Joe hoorde je zojuist. Hey, zometeen hebben we een artiest in de studio die de wereld heeft overgenomen. Samenwerkingen met onder andere Wizkid, Beyoncé, noem het maar op. Ja, ze heeft internationale prijzen gewonnen en ze is nu in Nederland. Wie het is, dat vertellen we je zometeen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: Spring op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Jason Derulo.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, we hebben een van de grootste vrouwelijke Nigerian artists hier in de studio. Over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen.

Nieuw, ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

even met je zijn touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met andere soorten druk.

0: Ja, ze gaat het helemaal op zichzelf doen, zegt ze, die bad bitch problems oplossen. Dat was James Lawrence met het troepje. Een ander probleem die wij gaan oplossen is jouw honger.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt, van niks betaald.
2: Ja, want wij mogen weer iemand blij maken vandaag met een gratis maaltijd. En dat gaan we niet zomaar doen, James.
0: Nee, dat gaan we zeker niet zomaar doen. Je moet er wel iets voor doen. Het is niet heel veel hoor, maar het is wel iets. Want zometeen tussen de nummers door hoor je dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869.
0: Nou goed, als je dat geluidje dus hoort, dan is het aan jou dus om te bellen naar de studio. En als wij opnemen, dan is het aan jou om ons te overtuigen waarom die gratis maaltijd voor jou betaald moet worden. Want we gaan het maar voor één iemand doen. En misschien dus wel alleen voor jou. Maar goed, je moet origineel komen. Een goede pitch hebben. Ons helemaal overtuigen. Laat ons lekker lachen of zo. Of maak ons emotioneel. Dat kan ook. Maar goed, wat die pitch precies inhoudt, dat ga jij natuurlijk bepalen. Heel simpel. Enige wat ik je wel ga zeggen, zet je radio wat harder, zodat je dat geluidje niet mist tussen de nummers door. En één van die nummers die ik ga draaien, dat is Bare Minimum van Fresh. Ja, dat is toch wel toch een van de poekers van dit jaar. Kom op, zeg.

0: 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Kebab?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
4: Oh ja, zeker. Je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
3: Ja, zeker. En de eerste beller die we hebben, ik wil je alvast zeggen, be ready met je pitch. Oké, we gaan erin. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
5: Ja, omdat ik een lange werkdag achter de rug heb. En ik verplicht ben.
3: Klaar.
4: Ja, bij die was ik al klaar.
3: Eigenlijk. Maar goed, de volgende. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
6: Ik ben al vanaf 2 uur met mijn moeder mijn avond aan het doen. En ik dacht, ik trakteer haar op wat eten. En we zijn nog 2 uur aan het luisteren naar Phonix.
3: Oké, heb je toevallig gisteren ook gebeld?
6: Sorry?
3: Heb je toevallig eerder gebeld?
6: Nee.
3: Nee, ja? Nou, oké. Nee, ik moet je helaas wat teleurstellen.
4: Sorry. Echt geen goede reden.
3: Sorry, ja.
4: We zijn onze nagels aan het doen. Maar ja, je kan nog steeds blijven bellen naar 0909-3869-3869. En kom even gewoon met een sterke pitch.
3: Ja, ik zou proberen niet te beginnen met want ja, dan heb je vaak bij ons al een minpuntje.
4: Ja, doe alsof je bij een sollicitatie bent. Je wil die baan toch ook? Nou, dit weten wil je ook. Ja, daar ga je uiteindelijk
3: ja,
4: voor.
3: Ja, vechten voor je bami. Kom op.
4: Voor je bami. Ik ga steken. Je bent gek. Dus blijf bellen naar 0909-3869-3869. En wie weet krijg jij gewoon die maaltijd. Ja, ja, we hebben een beller.
3: We gaan gewoon je eten voor je betalen als je ons overtuigt. Dus hier komt-ie. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
4: Hallo? Hey,
7: waarom jullie mijn eten moeten betalen is omdat ik gewoon hartstikke lui ben. En ik met mijn vriendin naar het eten ben geweest. Ja. Weinig geld is. En ik ga graag toch nog een keertje mee zou willen nemen.
3: Ja, als je niet had gezegd dat je vriendin moest fixen, dan had ik je geholpen. Maar je moet toch harder je best doen. Is toch je liefde, man?
4: Ja, daar ga je.
3: Ja.
4: Dat is wel echt heel knullig.
3: Oké, wie heb ik aan de lijn? Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen? Vertel.
8: Hey, ik ben Paulina en ik wil eigenlijk een maaltijd cadeau geven.
3: Oh.
8: Aan mijn moeder. Die heeft het hele weekend heel verdrietig gehad.
3: Oh.
8: En heeft helemaal opgekropt tot vandaag. Om meerdere redenen. En ja, die heeft zoveel verdriet omdat,
3: Wil je het delen met ons?
8: Wegvalt.
3: Wil je het delen met ons?
8: Ja, het afgelopen jaar valt de ene persoon naar de ander zijn kan als een bosje weg. Ze is de beste persoon ter wereld en ze doet alles voor iedereen en op zijn overlijden.
4: Nou, ik geloof je wel aan je stem hoor. Dit is heel oprecht. Ja. Je bent gewoon een hele lieve dochter.
8: Oh, dankjewel.
4: Ja, ja,
8: ik ben super boos nu.
4: Wat denk je dat je moeder lust?
8: Oh.
4: Nou, je kan er ook nog even over nadenken hoor. Het hoeft niet gelijk.
3: Het heeft geen haast.
4: Blijf vooral even aan de lijn en dan gaan we het gewoon even regelen voor die lieve mama van jou.
3: Juist, in deze hete dag. Denk maar even rustig na, blijf aan de lijn, dan komt het helemaal goed. Ai, ai, ai.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 15 augustus, een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle en zijn nieuwe banger Michiko. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam. Tickets en info universalsoundprojects.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Jason Derulo. Zaterdag 15 augustus live in Villa Thalia Rotterdam.
4: It's complicated met Jay.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Midden Summer Festival 2026, 21, 22 en 23 augustus. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse outdoor festival van Europa. Beleef spectaculaire live optredens met absolute headliner Raymond Ra.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: De FOMO Show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Moet je tegen je nieuwe schoonvader altijd wel eerlijk vertellen hoeveel je verdient qua geld? Of mag je best een beetje liggen?
1: Complicated question.
2: Ja, soms zit je met die levensvragen waar je gewoon geen antwoord op hebt. Of dingen die je liever niet met je familie of vrienden wilt bespreken. Nou, dan heb je ons. Dan kan je lekker je hart bij Jay en Mahi luchten met je complicated question. En vandaag hebben we er eentje van Pablo. Nou, Pablo die zegt, hey Jay en Mahi. Ik ga binnenkort voor het eerst mijn vader van mijn nieuwe vriendin ontmoeten.
0: Mm-hmm.
2: Alleen, zij heeft mij alvast gewaarschuwd. Want haar vader is nogal direct. Hij gaat waarschijnlijk vragen stellen over hoeveel geld ik verdien of wat ik op mijn rekening heb.
0: Oh. Nou,
2: ik vind dat eerlijk gezegd best privé. Ik heb niks te verbergen, maar ik voel ook niet de behoefte om tijdens een eerste ontmoeting meteen mijn salaris of mijn spaargeld op tafel te gooien. Maar goed, ik wil ook niet arrogant of onzeker of respectloos overkomen bij haar vader. Stel, hij stelt mij deze vraag. Wat is dan een goed antwoord? Kan ik een beetje liegen? Of ja, moet ik het gewoon straight houden? Wat moet ik doen?
0: Ja, ik vind dit heel raar. Mijn vader zou dat nooit zomaar aan een guy vragen. Hij zou meer vragen van, wat doe je? Zodat hij een inschatting kan maken of die money daar is. Snap je?
2: Je wil weten of je dochter veilig is, toch?
0: Snap je, maar om gelijk te vragen wat op die bankrekening is, is wel heel heftig.
2: Ja, maar wat zeg je dan? Wat is een goede manier om dit te beantwoorden?
0: Ja, want je gaat niet zeggen, meneer, dat hou ik voor mezelf.
2: Ja, of het gaat u niks aan, is misschien net even iets te hard.
0: Nee, dat is brutaal. Mijn vader zou je gelijk de deur wijzen.
2: Ja, maar de vader is zelf brutaal. Maar goed, ik snap dat je respectvol wil blijven, maar toch een soort antwoord wil geven. Nou, weet je wat we gaan doen voordat we het helemaal dichtmetselen met onze ideeën? Die ik trouwens helemaal niet heb. wil ik even van jou weten, Mahi en ik willen allebei van jou weten. Wat is het beste antwoord die hij kan geven op deze vraag? Ik ga het je nog een keer voorleggen. Pablo gaat dus de vader van zijn nieuwe vriendin ontmoeten. Zij bereidt hem voor op het feit dat hij waarschijnlijk gaat vragen hoeveel geld hij heeft of iets in de trant van wat hij op zijn rekening heeft en wat hij verdient. En wat is dan het allerbeste antwoord die Pablo op dat moment dan kan geven? Gooi dat even in de NPO Luisterapp. Please, please doe dat, want dan kunnen we deze man even helpen. Want deze, ik zeg je eerlijk, ik weet het even niet.
0: Ik ook niet.

0: Ga die man geen map pam pam aan. Dat zou ik hem hebben gezegd.
1: Oh my goodness.
2: Complicated question.
3: Ja. Pablo, sorry.
1: Ja, mag het doen. Zeker.
3: Pablo ontmoet binnenkort de vader van zijn nieuwe vriendin, maar die wil waarschijnlijk weten hoeveel geld hij heeft. Pablo vindt dat privé en zoekt een goede manier om die vraag te beantwoorden.
1: Ja, en dan zegt Sausje dus
0: ga die man geen map pam pam aan. Dat zou ik hem hebben gezegd.
1: Maar daar zijn we niet naar op zoek op dit moment. Onze broeder, dus die onze hulp vraagt, Pablo, die wil eigenlijk gewoon een net antwoord waarmee hij wel zijn grens kan aantonen.
3: Ja, en of die moet liegen of niet. Maar wat die voice memo net zei, dat zou ik nooit zeggen. Want nee, dan zegt hij mijn vader gelijk daar zijn deur.
1: Nee, ik zou het sowieso niet zeggen. Nee. Zeker niet, maar wel grappig.
3: Ja, Romano die zegt, ik zou zeggen, ik heb een prima salaris en een gezonde spaarrekening. En ik zou het mooi vinden als we samen een sterke toekomst kunnen bouwen. Nou, beter dan dit kon ik er niet voor.
1: Ik zeg je eerlijk, deze is sterk.
3: Ja.
1: Romano. Applaus, ik zeg je eerlijk.
3: Ja.
1: Ja, man. Ja, man, zeker. Romano. Ja, man. We hebben nog meer. Tarzan die zegt, je kan een omschrijving geven van hoeveel je verdient. Maar ga niet in detail. En als hij vraagt hoeveel, dan zeg je dat je het liever privé houdt. Of je stelt de vraag andersom.
3: Nee, dat moet je niet doen.
1: Nee, dat moet je niet doen, want dat kan als brutaal.
3: Zo, dat is zo brutaal.
1: Ook al is die vader al brutaal, hè, maar je hoeft hem niet te managen. Nee. Matchen die ene energy, weet je wel.
3: Dat zou ik niet adviseren.
1: Uiteindelijk is het ook de vader van jouw liefde, snap je? Dus precies. Je wil daar vrede houden. Idris die zegt, genoeg om rond te komen. Ik zou haar sowieso coachen dat haar pa niet met zulke vragen moet komen. Ik vind het ongepast. Maar ja, zij coacht jou eigenlijk al. Ja. Dat het gaat gebeuren. Dus. En hij zegt ook, ik zou zeggen, ik heb een prima salaris en een gezonde. Oh nee, dat is Romano.
3: Ja,
1: sorry.
3: Dat is een andere.
1: Nou goed, in ieder geval komt het erop neer dat hij zegt, niet zeggen dat je hoeveel je op je rekening precies hebt. En dat je gewoon genoeg verdient.
3: Ja, want hij zegt, ik zou haar sowieso coachen dat haar pa niet zulke vragen moet komen. Ik vind het ongepast. Het gaat er toch om dat hij goed voor die man zijn dochter is. Niet hoeveel hij op de rekening heeft. Leuk als een vent geld heeft, maar het is een lul van een vent. Dan heb je daar ook niks aan,
1: dat
3: zo zie ik het.
1: Dat is waar. Maar ja, je checkt al de boxes. Ik ga je eerlijk zeggen, ik wil een leuke vent die wel money heeft als ik een dochter heb. Als ik een dochter zou hebben, dan wil ik voor haar een leuke vent, respectvolle vent, verantwoordelijk en een goede monnetje. Is niet erg.
3: Ja.
1: Dat is wat dat je is hoopt waar. Voor je dochter, omdat je hoopt op kleinkinderen en dat die in een mooi vangnet komen. Snap je wel?
3: Ja, dus ik snap ergens wel waar het vandaan komt, maar ik denk niet dat het heel correct is om op die manier te vragen. Maar ik vind die antwoord van Romano goud.
1: Zullen we die nog een keer herhalen?
3: Nog één keer.
1: Zodat Pablo het weet. Pablo, Romano zegt deze. Ik zou zeggen, ik heb een prima salaris en een gezonde spaarrekening en ik zou hem mooi vinden als we samen aan een sterke toekomst kunnen bouwen.
3: Amen, halleluja.
1: Ik moet wel zeggen, ik heb een beetje een hekel aan die sollicitatiegevoel als ik bij een ouder ga.
3: Ja, dat snap ik wel.
1: Ik ben blij dat ik daar niet
3: in hoef. Het is voor jou zo lang geleden, schat, maar het gebeurt nog steeds, elke week.
1: Ja, het gaat toch over iemand kind, ik snap dat, weet je.
3: Ja.
1: Ja, het allerliefste zeg je gewoon,
0: ga die man geen map pam pam aan.
1: Snap je, maar ja.

0: van hip zijn. Oh my gosh.
1: Phonics.
2: De Jay en Mahi Show.
1: Met Jay en Mahi.
0: Hey Mahi, wij zijn natuurlijk hier op de radio elk weekend, maar op elke zondag zijn we ook te zien in onze podcast op YouTube natuurlijk. It's Kample. Dit.
3: Yes, dat klopt. Er is vandaag weer een hele nieuwe online.
0: Ja.
3: Met Laura.
0: Pontecorvo.
4: Toen vroeg ik aan hem, zou je nog wel een kindje willen? Toen zei hij eerlijk, eigenlijk nu op dit moment helemaal niet.
3: Oh,
4: want
3: nee.
4: Ik heb er al drie. Maar ik kan niet in de toekomst
1: It's
4: kijken.
1: It's complicated.
3: Ja, het ging dus over bonusmoeder zijn, maar ook nog een kindje krijgen met iemand die al kinderen heeft.
0: Ja, en het is super interessant om die perspectieven te horen.
3: Ja, heel erg.
0: En hoe dat allemaal gelukt is met alle uitdagingen die erbij horen. En Laura kan het echt heel goed uitleggen. En ja, echt, het was echt een fijn gesprek als ik even zo erop
3: Ik vond het ook heel inspirerend, want ja, je ontkomt er niet aan. Er zijn vast mannen of vrouwen met een kind. En dan kijken hoe zo'n relatie kan gaan of verlopen. Dat is ook heel interessant. Want mensen zijn er heel negatief over. Maar het kan dus ook positief eigenlijk.
0: Ja, ja, sowieso een shout-out naar alle bonusmoeders en bonusvaders. Ja, want echt,
3: niet makkelijk.
0: Het is een rol die zo, zo waardevol kan zijn. Weet je, als je die bekleedt. Dus echt waar. Het is echt zo mooi als je een kind, een vader of een moeder figuur extra kan geven. Of juist waar die er niet is, überhaupt kan geven. Weet
3: Precies.
0: Je wel?
3: Dus ja. Ga checken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks. En natuurlijk is hij ook te beluisteren op alle andere streamingdiensten en natuurlijk ook gewoon de NPO Luister-app.
0: Jazeker. De Hippo. Nou, doe dat maar niet, nee.
3: Nee, nee, nee.

We horen zojuist Chirac met Pornstar Martini. Zometeen heb ik Fresh voor je. Ja, die komt hierna meteen. Zometeen Party Gyal ook. En Kevin en Jade Lauren komen eraan. Welke van Kevin en Jade Lauren het is, dat hoor je gewoon zometeen pas. Die ga ik even geheim voor je houden.

0: Kerel, wat zijn we blij.
1: Lekker man.
2: Hoe spelen jullie?
0: Je hoort het, iedereen is blij dat je er bent. Je hoort het.
1: Lekker man, ik ben ook blij man.
3: Wat gaan we vandaag horen allemaal?
1: Vandaag Phonix Talent weer door je speakers. Dus we gaan zo meteen bellen met iemand die toch wel veel heeft gedaan. Ook bij Phonix Talent, gewonnen zelfs.
2: Wie dan? Of moeten we dat gaan raden weer?
3: Is het lang geleden?
1: Niet heel lang geleden. Oh. Het is een dame.
2: Ik wou net vragen, is het een dame?
3: Heeft zij een track met
2: ICSB?
1: Ja toch! Ga jij het zeggen, Mai?
3: Ik weet het. Weet jij het?
1: Zeg het.
3: Nee, jij mag het zeggen.
1: Ben je echt zo?
3: Ja.
1: Ik heb namelijk iets klaarstaan voor je.
3: Oh, wat dan?
1: Echt waar?
3: Ja.
1: Youssef, wil jij het zeggen dan?
2: The one and only Amy Grace.
1: Dankjewel.
2: Ja.
3: Ik gast, ik had gewoon een dum.
1: Natuurlijk. Het is samenwerken.
3: Wat heeft hij nou klaarstaan?
1: Hey, maar kunnen mensen vandaag ook hun demo's insturen of zo? Of iemand aanbevelen?
2: Vandaag doen we even rustig aan. Maar je mag altijd via de NPO luisteren op het moment dat we de Phonix Talent Show draaien een demo doorsturen. Oh, okay. Of iemand die we beseffen. We checken het altijd. Maar er komt ook nog een artiest langs. Ferry Bouwman. Opkomend talent.
1: Oh. Okay.
2: Niet de acteur.
1: Ik wou net zeggen, Ferry Bouwman klinkt een beetje als die...
2: ik weet even niet meer hoe die serie heet. Sleepers of zo? Of die andere?
1: Nee, de serie... Oh, waarom ben ik het nou vergeten? Undercover. Ja, Ferry Bouwman, dat is de naam van de villain in die serie.
2: Okay. Ja, hij komt niet langs, maar wel die andere Ferry Bouwman.
1: Oh, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Is het een rapper?
2: Ja, zeker. Zeker, ja man.
1: Oh.
3: Dat wordt dan blijven luisteren. Kijken hoe hij het doet.
1: Leuk,
2: ja. Ja, zeker. Dus we hebben alleen maar talent, alleen maar vuur zometeen bij Phonix Talent.
1: Nou, ik zou je zeggen, ik heb ook twee talenten klaarstaan hier zo. Nou jongen, mega talent. Deze jongen is een rapper uit Rotterdam. Deze dame, ik weet eigenlijk niet uit welke stad ze komt.
3: Is een Bradstool.
1: Ik gokte eigenlijk aan deze kant een beetje Almere of zo, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar ik weet wel hoe ze heet. Ik heb het namelijk over Kevin en Jade Lauren.
4: Hoe ik me voel bij jou, het is gek, maar ik zeg het is nothing.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holla.
1: Nou goed, ja, het is alweer tijd voor talent. Dus ik zou zeggen, zet je radio wat harder. En dan kan je gewoon lekker de nieuwe talenten horen en wat er allemaal over gaat. En Youssef heeft ook nog eens een talent die al succesvol is geweest bij ons te gast. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik heb nog één track voor je klaarstaan. We gaan even terug in de tijd met Chris Brown. Mij en Mai hoor je volgende week zaterdag weer. En we zeggen tot dan.

zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hits Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken.

0: funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
5: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Youssef.
4: Goedenavond, Funx tellen door je speakers met muziek zometeen van Head & Port. Eerst tijd voor Stormzy, Odile, 24 Hours.
5: Yeah.

0: Adam Port, Strive, Kind of Music, Move.
1: Phonix Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonix.
0: Een hele goede avond. Je luistert weer naar een nieuwe Phonix Talent avond. De aankomende twee uurtjes gaan we je uiteraard weer voorzien van alle nieuwe heat van de streets. En je hoort het, je boy Yous is back om de aankomende twee uurtjes te knallen. Ik ben weer helemaal opgeladen, terug van vakantie. Nog steeds mijn Marokko shirt aan, dus met mijn hoofd ben ik nog in Marokko. Maar mijn fysieke lichaam is gewoon hier bij Phonix Talent. Om weer te gaan knallen voor jullie, want je weet hoe ver het, hoe laat het weer is.
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome
1: The Pitch.
0: Inderdaad, ja, traditiegetrouw is het weer tijd voor The Pitch. Dit is jouw moment om te shinen. Jij mag via de NPO luisterapp laten weten wie ik moet gaan beseffen. Of hè, iemand waarvan je zegt van deze persoon is hard, heeft onlangs een nieuwe tune gereleased. Misschien ben je het zelf wel, misschien is het wel je buurjongen. Het kan allemaal. Zolang het maar gedropt wordt in die NPO luisterapp, laat even een reactie achter wie we moeten gaan checken en welke track we moeten gaan draaien. En ja, wie weet gaan we dat gewoon regelen, weet je. Want zo zijn we hier bij Phonix Talent. We zijn op die snelle dingen toch. We bewegen supersnel. Dus als jij dat ook doet, via de NPO luisterapp, ja, wie weet hoor je jezelf dan zometeen heel snel terug op de radio. Zometeen. Na muziek van 11, die voorbij

0: Allee. Shout out naar 11. Werd uiteindelijk tweede.
1: Call in the late nights, baby, you're by my home. God, oh, heeft beloofd. You plus me as a collabo, collabo.
0: Ja, en de laatste seizoen van Phonix Talent, Summer Vibe. Shout out naar die man, man. Collabo is nu uit, ga die sowieso beseffen.
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
3: The Bridge.
0: Ja, je kon via de NPO-luisterapp doorsturen. Iemand waarvan jij zegt van, Joes, deze persoon die verdient het om gecheckt te worden. Nou, dat hebben een hele hoop gedaan. Dank daarvoor. We onthouden je sowieso voor een eventuele volgende keer. Maar de persoon die ik vandaag erbij ga halen, ja, dat is inmiddels een legend hier bij Phonix Talent. Ze was namelijk ook de winnaar van Phonix Talent Youngins. En inmiddels hangt ze aan de lijn vanuit het verre Thailand. Give it up voor the one and only Amy Grace! What's up, Amy?
4: Hallo. Hallo.
0: Ja, hoe is het leven op dit moment? Je bent in Thailand?
4: Ja, echt genieten hier.
0: Ja? Waar op Thailand ben je precies?
4: Ik ben op dit moment op een klein eilandje, Koh Tao. En ja, het bevalt heel goed hier.
0: Oké, okay, lekker. En gewoon puur voor vakantie, chillings? Of ben je ondertussen ook nog bezig met andere dingen daar?
4: Nee, dit is echt puur even rust, vakantie, chillings.
0: Ja, snap ik wel. Snap ik wel. Ja, nou, eigenlijk bijna een jaar... He, heb je afgelopen vrijdag nieuwe muziek uitgebracht. Waarom is het een tijdje stil geweest rondom Amy Grace?
4: Ja, het is natuurlijk heel stil geweest rondom mij. Dat komt eigenlijk doordat ik zelf niet echt meer zin had door eigenlijk de omgeving waar ik in zat. Niet per se met de mensen waarmee ik werkte, maar gewoon dezelfde motivatie die ik ervoor had eigenlijk. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin meer in. En in die tijd heb ik echt wel nog geprobeerd, maar het lukte gewoon niet. Dus het was eigenlijk gestopt. En toen heb ik een hele tijd niks gedaan. En toen ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik het heel miste. Toen ben ik gewoon weer begonnen eigenlijk.
0: Ja, ja, ik snap het dat je het op een gegeven moment ook gaat missen. En ja, met dat missen kwam dus ook een tune uit. Back Together. Die kwam afgelopen vrijdag uit. Waar gaat de track over?
4: Nou, het gaat eigenlijk... de titel zegt het eigenlijk al. Back Together. Het is een beetje een ingewikkelde situatie. Waarbij de jongen en het meisje eigenlijk weer terug bij elkaar willen komen. Maar er is zoveel gebeurd. En dat één niet zeker weet of de ander is veranderd. Maar toch wil diegene het stiekem wel.
0: Ja, ja. En is het een beetje ook te gaan... Zeg maar, kan je het ook vergelijken met de periode die je zelf hebt beleefd in de afgelopen tijd?
4: Ja, zeker. Zeker, ja.
0: Oké. Ja, je lacht een beetje erbij.
4: Met inspiratie.
0: Het is autobiografisch.
4: Mm-hmm.
0: Ja, ja, ik hoor je. Je staat niet alleen op de track. Er staat ook een featuring op, namelijk Femi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Femi?
4: Ja.
0: Ja?
4: Femi, ja.
0: Ja. Hoe is die samenwerking ontstaan? Want ik ken hem volgens mij alleen van echt filmpjes maken online.
4: Op TikTok, ja. Nee, ja, wij kennen elkaar eigenlijk al een tijdje. En we zijn al heel vaak in de studio geweest. Dus eigenlijk echt een hele goede vriend van mij geworden. En in de periode dat ik weer echt begon met muziek weer te maken, heeft hij me ook erg heel erg geholpen met in de studio te zitten, met teksten

0: teksten te schrijven. En ja, eigenlijk begon het met een schrijverskamp die ik had georganiseerd. Het geld van vind ik stellend eigenlijk.
1: Nice, nice.
0: En toen zijn we eigenlijk tot stand gekomen met dit nummer. En het ging zo goed en zo vloeiend. En ja, het was eigenlijk een match made in heaven gewoon.
1: Wauw. Dat zijn mooie woorden. Dat zijn mooie woorden. Ik ben heel erg benieuwd. Nu je hebt deze tune gereleased, Back Together. Dus die gaan we sowieso draaien. Daar gaan we ook van genieten. Alles erop en eraan. Maar wat staat er nog meer op de planning voor jou de aankomende tijd? Ik moet het altijd vragen.
0: Yes. Ja, er staat heel veel. Jullie kunnen heel veel van mij verwachten dit jaar nog eigenlijk. Qua releases. En ja, ik ga gewoon heel erg actief zijn.
1: Oké. Daar houden we je aan, hè? Dat weet je.
0: Ja, goed.
1: Gaat helemaal goed komen. Dankjewel helemaal vanuit Thailand. Amy Grace, give it up for the one and only. Wacht, applaus komt eraan hoor. Daar is die. Dankjewel Amy Grace. Lobby.
0: Doei, volgende avond.
1: Thank you. En we gaan nu genieten van de tune. Amy Grace en Femi met A Back Together.
2: Arpi, wat zeg je, mijn man?

De winnaar van Van Estelle en Summer Vibes, AUB, Dilemoi. Ja, exclusieve dingen hier bij Van Estelle. Je weet hoe we doen toch, je weet hoe we wegen. Zometeen ga ik je echt iets heel speciaals vertellen. Ja, en ik denk dat het zelfs zo speciaal is dat je het op een gegeven moment gewoon in je agenda moet gaan noteren. Doe dat vooral, vergeet dat niet. Blijf vooral luisteren, want dan ga je horen over wat ik het precies heb. Het heeft te maken met de zon. Ja, meer kan ik niet zeggen. Eerst

nog wel eventjes wat heter voor je maken. Morgen natuurlijk weer een nieuwe week, nieuwe ronde. En dat betekent ook weer nieuwe kansen. Het is zondagavond, morgen dus maandag. Maar er gaat deze week iets heel bijzonders gebeuren. Ik zou zeggen, zet alvast je wekker klaar voor woensdagavond. Een reminder in je telefoon of iets. Want we krijgen namelijk de grootste zonverduistering die we in Nederland hebben gezien sinds 1999. Ja, de maan die schuift dan voor de zon. En ja, ongeveer rond het hoogtepunt is ongeveer zo'n 90% van de zon dan volledig bedekt. Lijkt me wel een beetje eng, hè? Als je opeens gewoon de zon ziet verdwijnen. We klagen vaak over dat het te warm is, maar ja, als onze goede vriend de zon weg is, dan denk ik ook niet dat het een prettig feestje gaat zijn. Rond 7:15 s'avonds is een mooi tijdstip. Dan moet je eventjes je wekker zetten. En dan rond 7:50, dan is de verduistering echt op zijn allergrootst. Ik weet ook dat bijvoorbeeld in Den Haag, dan wordt er echt iets speciaals georganiseerd bij Kijkduin bij het strand, waarin een hele hoop mensen daar gaan verzamelen en dan gezamenlijk met z'n allen op het strand naar die zonsverduistering gaan kijken. Nou, is dat niet prachtig? Is dat niet prachtig? Heel belangrijk. Niet zomaar met het blote oog kijken naar de zon. Ja man, ik zou zeggen, gebruik daarvoor een speciale eclipsbril. Google het. Zal vast wel ergens in een winkel te verkrijgen zijn. Maar heel belangrijk, dan kan je de zonsverduistering op een mooie wijze zien. En ik denk dat dat zeker een toevoeging is ik ga denk ik ook wel even gewoon even daar een momentje voor pakken, man. Even rustig voor zitten, even kijken wat er gaat gebeuren. En misschien gebeuren er wel hele mooie dingen met zo'n zonsverduistering. Ik weet het niet. Misschien gaat er bijvoorbeeld opeens plotseling muziek van Bad Boy Good Vibes afgespeeld worden. Ja, dan maak je me natuurlijk altijd blij mee. Wat dacht je van deze tune? Make-up, je hoort hem nu. Fera, fera, fera, fera, fera.

Zéro l'un ici, hein. 058.

0: pesos.
1: Dat is pesos. Roland, Yo Silvio, Hef, Mbongo. Een echte klassieker. En zometeen is het tijd weer voor wat nieuws. Deze man is vers in de game. En deze man gaan we moeten beseffen. Want hij komt straks met bars. Ja, zegt het eigenlijk al, hè? Nood breekt wet.
2: Ferry out.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Zaterdag 15 augustus. Een exclusieve show van wereldster Jason Derulo. Bekend van de hit Swalla, What You Say, Savage Love, Talk Dirty, Wiggle

0: Funnix.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
0: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
3: Phonics tellen door je speakers met zometeen talent in de building. Ferry Bouwman is hier. Eerst muziek van Gims en Distin.

0: Phonics. En zoals je weet hebben we elke week weer talent hier in de building bij Phonics Talent. En ook deze week heb ik iemand klaarstaan. Ja, deze man is een upcoming talent. Iemand die we zeker in de gaten moeten gaan houden. Vanuit Amsterdam, hier in het prachtige Rotterdam. Hij is bij ons vandaag in de building, want nood breekt wet. Give it up voor Ferry Pau.
1: Yes man, yes.
0: Laten we gelijk even alle dingen uit de wereld helpen. Want ik zei het net ook tegen Jay on Air. Ja. Toen ik tegen hem zei, Ferry Bouwman, kom langs.
1: Ja.
0: Dacht hij dat ik het had over de acteur Ferry Bouwman in de serie Undercover.
1: Nee, dat is niet het geval. Het is gewoon Ferry hier, man.
0: Oké, okay, dat is zeg maar echt gewoon jouw artiestennaam.
1: Nee. Mijn artiestennaam.
0: Of tenminste, jouw echte naam bedoel ik.
1: Oh, nee.
0: Nee, oké. Okay. Het is dus jouw artiestennaam?
1: Ja, dat is mijn artiestennaam.
0: En dat is ook gebaseerd op die serie?
1: Nee. Het is gewoon meer gegaan vanuit een grapje, man. Ik zat in de groepchat met een paar vrienden. En we hadden allemaal puur Hollandse namen. En we gingen gewoon een beetje kloten. En toen zei iemand tegen mij, hey, jij bent Ferry, man. En toen zodoende, man.
0: Ja. Zo is uiteindelijk die bouwman gekomen. Lekker, man. Ja, je bent bij mij voor het eerst in de studio. Wat ik dan altijd doe hier bij Phonics Talent is een 1 minuut vragenvuur. Dus ik ga zo meteen een timer aanzetten. 1 minuut op de klok.
1: Yeah.
0: Ik ga proberen zoveel mogelijk vragen op je af te vuren. En jij moet gewoon antwoord geven in hoeverre
1: dat
0: kan.
1: Man.
0: Ben je ready?
1: Ik denk het.
0: Ja?
1: Yes.
0: Je moet ready zijn, man.
1: We zijn fit.
0: Oké, eerste vraag. Let's get it. Wat is je favoriete sport?
1: Voetbal.
0: Wat is je laatste blunder geweest?
1: Stotteren.
0: Waar moet je in je carrière echt een keer hebben opgetreden?
1: Ziggo.
0: Welke artiest heb je de afgelopen periode veel geluisterd?
1: Drake en Rit.
0: Wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten?
1: Dat ik best verlegen ben.
0: Hoe zou je jouw muziek in 1 woord omschrijven?
1: Rauw.
0: Welke talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
1: Mezelf zijn.
0: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je dan gaan?
1: In de 2000, man.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Naar wie ik het meeste opkijk? Ik denk, dit is moeilijk, man. Ik kijk niet echt naar mezelf. Naar mezelf, ja. Ik kijk niet echt.
0: Als je nog maar 1 track voor de rest van je leven zou mogen luisteren, welke track is dat dan?
1: Alicia Keys. Of anders, nee, doe maar gewoon Ferry Bouwman, Nood Breekt Wet. Ja, man.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
1: Avond. Ik ben een avondmens.
0: Wie is een artiest waarmee je ooit sowieso moet samenwerken? Tijd is om, maar je mag hem nog afmaken.
1: Moet ik Nederlands of...
0: Mag alles mag, man.
1: Ik zou het wel echt doof vinden om met Lil Baby samen te werken. Hey. Dat lijkt me tof.
0: Ja, Lil Baby?
1: Ja.
0: Dat zou gek zijn.
1: Of Durk of zulke
0: Ik hoor je. Zijn ze al vrij?
1: Durk niet.
0: Nee, Durk niet, hè?
1: Ja, man. Ja.
0: Hey, vriendie, man. Even kijken. Laat me even teruggaan naar een aantal vragen. Ik stelde je bijvoorbeeld de vraag, wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten? En dat is, je gaf aan, je bent eigenlijk best wel verlegen.
1: Ja, ja.
0: Maar het lijkt me moeilijk om dan ook artiest tegelijkertijd te zijn.
1: Ja, is het ook.
0: Ja? Is het voor jou wennen dan om, je weet toch, je moet...
1: Ja, nu is het wel een klein beetje wennen, maar ik begin er geleidelijk aan te komen.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat is.
0: Want mensen gaan je om foto's vragen, mensen gaan in je oren rappen bij de Albert Heijn en dat soort dingen.
1: Ja. Dat heb ik nog niet gehad. Okay. Fotootjes wel, maar rappen nog niet.
0: Oké. Favoriete moment van de dag? Je gaf avond aan.
1: Ja, is
0: dat echt gewoon omdat je... Ben je gewoon echt een avondmens? Sommigen zeggen, ik ben een ochtendmens. Ja, ik ken weinig van dat soort
1: ik
0: mensen.
1: Ik weet niet. Ik heb best wel veel energie in de avond. Misschien omdat ik altijd toch wel iets weet te doen in de avond. Of altijd buiten ben op straat in de avond, dat ik nu een avondpersoon ben geworden. Maar vroeger was het niet het geval, nu wel.
0: Oké. Komt aan.
1: Ja, is
0: dat echt gewoon omdat je... Ben je gewoon echt een avondmens? Sommigen zeggen, ik ben een ochtendmens. Ja, ik ken weinig van dat soort
1: ik
0: mensen.
1: Ik weet niet, ik heb best wel veel energie in de avond. Misschien omdat ik altijd toch wel iets weet te doen in de avond. Of altijd buiten ben op straat in de avond, dat ik nu een avondpersoon ben geworden. Maar vroeger was het niet het geval, nu wel.
0: Oké. Wat

0: Volgens mij, man. Vijfde klasse.
1: Zondag team of zaterdag team?
0: Zaterdag wel.
1: Oh, jullie zijn nog wel.
0: Ja.
1: Trainen ook?
0: ik train. Als ik kom met...
1: Oké. Lekker, man. Oké. Favoriete club? Moet ik dat nog vragen? Of,
0: Mag Ajax altijd. Ja. En anders Barcelona.
1: Eén. Waar is mijn applausknop? Hoe zou dat naar jou, man? Fisca Barca.
0: Fisca
1: Catalonia. Even de galm erbij.
0: Fisca Catalonia. Fisca Barca.
1: Lekker man, heerlijk. En je laatste blunder, stotteren?
0: Ja man.
1: Waar ging je stotteren dan?
0: Ik stotter best vaak, ik weet niet hoe het komt. Soms als ik te enthousiast ben of te veel nadenk, dan ga ik stotteren. Dat heb ik al sinds kleins.
1: Heeft dat te maken, ik heb het ook wel eens hoor, maar heeft het te maken met dat je dan te veel gedachten in je hoofd hebt? Ja, jij denkt al aan die volgende zin voordat je hem hebt uitgesproken.
0: Ja toch, of soms ben ik zo enthousiast en dan stotter ik en dan zegt mijn gasten, hey, verder rustig. En dan weet ik van, oké, is goed. Lekker. Ik ben bezig.
1: Lekker, man. Je gaf ook aan, welke artiest heb je de afgelopen periode veel geluisterd? Drake.
0: Ja.
1: En Ritz.
0: Ja.
1: Ritz is ook in de building. Shout out naar die man. Hij is hier achter mij. Ja. Wat betekent Ritz voor jou, zeg maar? Hoe ken je hem?
0: Hoe ik hem ken? We gaan echt way back. Ik ken hem sowieso al 10 jaar terug. Of kan ik wel zo praten, bro?
1: Ja, sowieso, man. Okay. Tuurlijk, man.
0: Ja, ik ken hem sowieso al 10 jaar plus. Ik weet niet eens meer hoe ik hem ken. Het was gewoon een nigger die te veel op mij leek. En we hadden een veel te goede band. Dus het is zodoende, man.
1: Op wat voor dingen lijken jullie op elkaar dan?
0: Gedrag, misschien een klein beetje uiterlijk. Dat is wat mensen vinden. De manier hoe we praten lopen. En zodoende zijn we een beetje naar elkaar toegegroeid. En ja.
1: Ja, ben je muziek ook gaan maken?
0: Sinds
1: wanneer is dat?
0: Sinds januari heb ik mijn eerste eigen echte sessies. En daarvoor ging ik altijd dus wel met Riz mee stiekem. En dan zei hij, doe een versje of wat dan ook. En dan was ik altijd van, nee man, liever niet. Dit is niks voor mij, niet snippen. En tot januari dacht ik van, hey, laat me het gewoon een keertje proberen. Eigen sessies gedaan en ja man, nu zijn we gewoon waar we nu zijn.
1: Ja, pas de Aukse sessie heb je gedaan. Noodbreekwet, de videoclip. Staat ook online.
0: Yes.
1: Dat zijn eigenlijk de enige...
0: eigen YouTube-kanaal, hè?
1: Ja? Dat is ook nieuw. Independent en zo.
0: Ja.
1: Lekker man, Ja. En zometeen is het tijd voor een sessie.
0: Yes.
1: Maar dat zijn exclusieve dingen, hè?
0: Oh shit.
1: Oké. Zometeen, Ferry Bouwman bij ons in de building. Nog steeds, nergens naartoe gaan. Tot die tijd...
0: Hier blijven.
1: Gaan we even genieten van die tune, toch? Geproduceerd door Brandy.
0: Yes.
1: Noodbreekwet van Ferry Bouwman. Je hoort hem nu.
2: Sippin' on that codeine, not brandy.

0: voor de one and only Ferry Bouwman. Ja, man. Broski, we hebben net elkaar een beetje beter leren kennen.
1: Ja.
0: Maar nu is het moment voor de bars.
1: Oké dan.
0: Ben je ready om te knallen?
1: Ben jij ready?
0: Ik hoop het.
1: Oké dan.
0: Dan gaan we beginnen, man. Let's get it. Let's go.

0: Ferry Bouwman aangenaam, voor de mensen die me nog niet kennen. We zijn hier om te slopen.
1: En I'm sipping on that codeine, that brand.
0: Regeldruppels op de motorkap, gedachten dwalen domme. Vandaag zoeken we grota, praat niet over dit als bitch doen. Neef, ik doe het als nichtje, waarom moet je als een bitch doen?

shit, man. Er zijn allemaal solide gasten. Brandy, E.T. Rits, ik zie je, man. Safi, VDG, zo. JJ. Oké, kom maar, let's go. Shit.

0: man, dank jullie wel, dank jullie wel.
1: Give it up. Voor Ferry Bouwman. Ja man. Heerlijk man, broski. En dit is... Want de mensen, dit is exclusief, hè? Ja. Dus dit is allemaal nog niet uit. Wacht, is je mic open? Ja, nu is je mic open.
0: Ja, ja.
1: Ja, want wanneer gaat dit uitkomen?
0: Hele goede vraag. Ik heb een klein schemaatje gemaakt, maar dit gaat wel dit jaar nog uitkomen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. En anders moeten ze gewoon de socials in de gaten houden.
0: Zeker weten, zeker weten. TikTok, socials, alles erop en eraan, de hele mikmak.
1: Ja, lekker man, lekker man. Broski, ik vond het een eer om je hier te hebben in de studio.
0: Ik vond het een eer om hier te zijn.
1: Is er nog iets wat je aan de mensen wilt meegeven? Behalve natuurlijk dat ze je moeten gaan volgen en moeten gaan beseffen.
0: Niet eens, niet eens. Houd positief mensen en doe gewoon waar jullie goed in zijn. En that's it man.
1: Yes. Lekker man. Nogmaals een applaus. Ferry Bouwman. Yes. Lobby bro.
0: Check.
1: En ik zie je snel weer man.
0: Yes, man.
1: Love.

Dave & Tams, Rain Dance. Van, ik stel het nog steeds door je speakers. Zometeen tijd voor de track to check. En dan mag jij gaan bepalen welke tune we gaan draaien. Dus wees daar ready voor. Pak alvast die NPO-luisterapp erbij. En tot die tijd geef ik je muziek van Delisa en FJ. Dit is So Amazing.

Ja, inmiddels al een echte klassieke. Frenna Ems en Jonna Frezen met My Love. En het is tijd voor de track to check van deze week. Het is jouw moment om te shinen, want je weet het, elke vrijdag komen er zoveel tracks uit dat ik het af en toe ook niet meer kan bijhouden. En daarom heb ik jou nodig. Ik ben op zoek naar die ene track die we deze week wat extra, ja, toch extra in het zonnetje kunnen zetten. Welke track is er recent uitgekomen die we echt gewoon even moeten gaan beseffen? Laat het mij weten. Via de NPO Luisterapp kan je mij gewoon een gratis berichtje doorsturen, een memo doorsturen. Alles is leuk, zolang het maar via daar gedropt wordt. En wie weet, mag jij zometeen even op de stoel van de DJ gaan zitten en mag jij gaan bepalen dus welke track wij gaan draaien. NPO Luisterapp staat tot jouw beschikking. Doe dat vooral. Tot die tijd geef ik je muziek van Russian. Dit is Pongo.

Where Do We Go hoorde je hier bij Phonix Talent. En het is inderdaad weer tijd voor de track to check. Op de vrijdagen altijd super veel tunes die eruit komen. Zoveel dat ik het af en toe ook niet meer kan bijhouden. Dus daar kwam jouw hulp bij kijken. Je mocht via de NPO Luisterapp laten weten welke track echt beseft moest worden. Nou, we kregen berichten binnen van Glades, Lijpen en Poef met Mesha Kiel. En ook Karel werd... Karel G en Bruno Mars. Sorry, Karel is iemand anders. Karel G en Bruno Mars. Die werd ook aangevraagd via de NPO Luisterapp. Maar de meeste berichten, onder andere van Wesley, van Melissa, van Jan, van Hamza, die wilden heel graag Bokusam en Soor horen met Celes. Ja, ik zou zeggen, broski, Celes, man. Ik ga hem gewoon voor je draaien.

heerlijk man. Bokusam en Soar met Celeste. Heerlijk man, ik hoop dat je even goed je heupjes hebt losgegooid tijdens deze show. We hebben je talenten gebracht, we hebben even gekletst met Amy Grace. Winnaar natuurlijk van Funny Talent Young is geweest. Bracht nieuwe muziek uit, Back Together. Ze gaf aan dat ze nog veel meer tunes gaat uitbrengen. Ferry Bouwman in de building geweest, ook een nieuw talent. Pas 2 tunes uit, maar bracht ons ook exclusieve dingen. Die ga je binnenkort terugvinden op @FunnyxFM. Vergeet dat niet vooral te gaan volgen en in dat gaten te gaan houden. Want we komen elke week met exclusieve dingen. Zometeen nog de Nando Leaks. Dus nergens naartoe gaan. Je weet, Nando kennende, die heeft weer die heat van de streets voor je klaarstaan. En ik laat je ook niet zomaar achter. Nee, zeker niet. Ik heb zometeen een echte klassieker van Mario, Let Me Love You. En ook is het even tijd voor die pile, pile, pile. Michael Jackson, pile. Maar eerst, Sluwe Olly en Jairzinho. Dit is Stelt Niks Voor. Een hele fijne avond. De ballen. En laat ze niet vallen.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound. It's complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

liggen een parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Your city, your sound.
6: Phonics!
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
9: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
10: Wat is dit heftig.
9: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
11: Pas. Zijn we beland? Ik draai door!
9: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norina Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check forex.nl of de NPO Luister-app.

dit dan, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kon me denken vooruit, dan geen

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiradoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

je. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van der Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: sickste nachtmerrie ever. Echt? Je denkt bijna niet dat dit kan in Nederland.
1: Ik geloofde ook echt dat dit niet kon in Nederland.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
3: en Mahi.
1: Het was ook heel moeilijk om dit probleem aan te kaarten, omdat mensen het gewoon niet geloven. Mensen denken, jij zat daar, jij hebt vast de zelf naar gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Je zit er niet voor je zweetvoeten, je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten.